0: is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In de provincie Luxemburg heeft het stormweer gisteravond voor problemen gezorgd. De brandweer moest zo'n 40 keer uitrukken, vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In Bullingen in de Oostkantons raakte een woning zwaar beschadigd door een mini-tornado. De bewoner was niet thuis, dus raakte niemand gewond. De woning is wel onbewoonbaar verklaard. In de regio rond Malmedy was er dan weer wateroverlast. In de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 6 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er vielen ook zeker 23 gewonden, dat zeggen de lokale autoriteiten. Er brak op meerdere plaatsen brand uit en een appartementsgebouw stortte in. Meerdere woningen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg zijn derde en laatste groepswedstrijd gewonnen met 5-3 tegen Maleisië. De Red Lions eindigden zo als tweede in hun groep en gaan dus door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en titelverdediger Duitsland. We krijgen opnieuw een grijze dag met buien en mogelijk onweer, maximaal rond 22 graden. Ook morgen en zaterdag is het wisselvallig. Zondag blijft het droog bij zo'n 21 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd, dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
3: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
2: De studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten er meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit vroeg ze op en wil dat de regering onderzoekt hoe het komt dat zoveel kinderen van school veranderen. Na de zware bosbrand in de Hoge Venen heeft stormweer gisteravond voor problemen gezorgd in het oosten van ons land. In Bullingen in de Oostkantons passeerde zelfs een mini-tornado. Een huis raakte daardoor zwaar beschadigd en is onbewoonbaar. Er was gelukkig niemand thuis, dus er vielen geen gewonden. In de regio rond Malmedy was er dan wateroverlast en in de provincie Luxemburg moest de brandweer een 40-tal keer uitrukken. Vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 6 doden gevallen bij nieuwe Russische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 23 gewonden, dat zeggen de lokale autoriteiten. Op meerdere plaatsen brak er brand uit, er stortte ook een appartementsgebouw in. Ook enkele huizen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. Gisteren vielen er ook al 6 doden in Oekraïne bij Russische aanvallen. In Rusland stierven dan weer 2 mensen door Oekraïnse drones. Op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoorde wel 4 keer.
4: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te veel kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
2: De Red Lions eindigen zo als tweede in hun groep en stoten dus door. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase, met al zeker titelverdediger Duitsland en met Australië erbij. Rode duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Hij tekende er een contract tot 2031. Moreira is 21 en speelde de voorbije 2 jaar bij Straatsburg in Frankrijk. Milan betaalt in totaal zo'n 45 miljoen euro voor hem. Opnieuw een grijze dag met buien en mogelijk onweer, maximaal rond 22 graden. Morgen hetzelfde weer bij 21 graden. Zaterdag dan opklaring, maar ook nog enkele buien. Zondag wisselend bewolkt en droog en maximaal rond 20 graden.
5: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
6: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Zeg, Josfien, zijn dat haar knieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
7: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Dag Robert, storen we niet?
11: Nee, kom binnen.
10: Onze kleine is roekbaar.
11: Hallo.
10: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
11: Allee maar, dat past toch nog?
10: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
11: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom. Geniet er maar van, jongen.
12: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Aha, Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, van het Antwerpen.
6: Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd, dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
7: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
6: De studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit vroeg ze op en wil dat de regering nu onderzoekt hoe dat komt dat zoveel kinderen van school veranderen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school, dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. De verhuis zou al weken of zelfs maanden voorbereid zijn, zegt royalty-expert Wim de Handschutter.
8: Maar prins Harry heeft pas afgelopen zondag zijn vader, koning Charles, ingelicht. Om maar te zeggen hoe verrassend dit nieuws is. Harry heeft eerder beweerd dat het onveilig was om met zijn echtgenote en hun 2 kinderen op bezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze geen politiebescherming krijgen. Hij heeft daar zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is het de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
6: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Koning Charles laat al weten dat hij blij is met hun terugkeer en dat hij er naar uitkijkt om hen weer vaker te zien. Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Trump zegt dat hij Iran de kans heeft gegeven om een akkoord te sluiten, maar dat ze die hebben laten liggen. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, zegt Trump er niet bij. En op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoorde wel 4 keer.
9: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
6: De Red Lions eindigen als tweede in hun groep en stoten dus door. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase, met al zeker titelverdediger Duitsland en Australië erbij. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien. Maxima rond 21 graden. Morgen hetzelfde weer en ook zaterdag nog enkele buien. Zondag blijft het droog, maxima rond 20 graden dan.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
13: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
18: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
19: Goedemorgen luisteraar, welkom in dag 4 van onze top 1000. Samen met Maria Elvis gaan wij naar 10 uur zoeken. En daar zitten we eigenlijk gestrand op nummer 561 gisteravond met Mark Uitenhoven. En Seven Horses in the Sky van de Pebbles. Maar eerst nog dit.
20: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000. You.

0: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: En wij zijn toe aan de nummer 560. Nieuw binnen deze Litouwers. Goedemorgen, welkom bij de top 1000 van Radio Minerva.

bent in de top 1000 beland in dag 4, donderdag 20 augustus 2026. Een nieuw binnen op 560 deze Lee Towers met You Never Walk Alone. En je weet, je kunt nog altijd stemmen voor de hoogste binnenkomer hier in onze Radio Minerva Top 1000. Dus laat je stem eens horen en laat ook eens een reactie achter op onze website. Misschien is dat een goed idee. Dit is 559.

Ook zij hoort een beetje thuis in de countrywereld, deze Linda Ronstadt. Ze zakt van 425 naar 559, een nummer uit 1977. Deze Blue Bayou. En mag ik het nu vragen aan u, de laatste dans, misschien zondagavond in onze feesttent. Dit is Anja op 558.

1969 werd deze Anja en ze stijgt van 873 naar 558 met haar laatste dans. En nu ga ik naar ons Maria Elvis zien aan de overkant, want zij gaat mij straks al vertellen hoeveel keren dat hij al genoteerd is geweest in onze top 1000. Ik heb de tel niet bijgehouden, maar dit is hem. The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, and If I Can Dream.

Ze is nog volop aan het tellen hoor, ons Marie Elvis. We weten het nog niet echt precies hoeveel keren die genoteerd staat in onze top 1000. Maar dit was hem wel, Elvis Presley met If I Can Dream. En even kijken op onze boekhouding. Hij zakt van 487 naar 557. En waarom krijg ik altijd zo'n kerstgevoel als ik deze plaat op de radio hoor of dat ik ze zelf moet spelen in mijn programma? Deze Bing Crosby en Grace Kelly. Gezakt van 293 naar 556. Deze True Love.

0: Ja, het doet me altijd een beetje denken aan de kerst. Ik weet niet waarom, maar het heeft best wel kerstgevoel, deze plaat. Van Bing Crosby en Grace Kelly. Ze zakken stevig van 293 naar 556. Zijn de pistoletjes lekker, mijn schatje?
1: Aha, honey.
0: Ah, en de koffie ook? Ja?
1: All right.
0: Oké. Okay.

Ze gaat er stevig op vooruit, hoor. Daar is Brenda Lee. Ja, ja, met haar zweet nat eens. Van 708 naar 555. En kijk eens aan, wie hebben we hier?

Hij loopt opgewekt en vrolijk, zwaait eens lustig met zijn stok. Maakt eens kennis met een geitje of een bok. Nee. En de kippen, pak, pak, of de vogels,

0: Er zijn toch heel wat mensen die gestemd hebben bij deze Bobbejaan Schoepen, want hij stijgt van 833 naar 554. Een nummer uit 1948, deze jodelende fluiter. En na het reclamespotje hier dat ik nu ga draaien van de top 1000, zet je radio wat luider, want de bolero van Ravel komt eraan in een uitvoering van André Rieu.
1: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
2: I can see clearly now, the rain is gone.
1: Dit is de beste week voor jouw radio.
2: Sugar pie, honey bunch. You know that I love you.
1: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

De historische opname van de Bollera uit de januari 1930, die werd gemaakt door het Orchestra Lamoureux onder supervisie van Maurice Ravel. Zelf duurde ongeveer 15 minuten en 50 seconden. Deze duurde 6 minuten en 46 uit de uitvoering van André Rieu. En die zakte, nee, die steeg van 758 naar 553. Kijk eens aan, hier hebben we hem hoor, voor de tweede keer in dit programma. Dan Elvis met

Ook hij stijgt van 605 naar 552. Deze Elvis Presley met All Shucked Up. Dit nummertje zongen we vroeger bij de Scouts en bij de Rooivalken. Toen we allemaal een pintje te veel uit hadden. En dat was dan heel toepasselijk. Want Ferre Grignard heeft het erover. What shall we do with the drunken sailors? Goedemorgen, welkom bij de Top 1000.

En dat je vanavond wel eens kunt komen kijken in onze feesttent, want daar doen we nog altijd de swing en jive en de popcornavonden. En dan kun je soms ook wel een paar drunken sailors tegenkomen op de dansvloer die een paar Minerva's te veel uit hebben. Dat was Ferre Grignard en hij zakt van 445 naar 551. En dan nu de countryman Frankie Lane uit onze dressoir van Radio Minerva met zijn Jason.

Een ferme stijger is het. Frankie Lijn van 952 naar 550. Een nummer uit 1951. Deze Jezebel. Hey, luister, je weet het. Je kan ons helemaal volgen via de website van Radio Minerva. Je klikt maar eens gewoon door op dat icoontje van de top 1000. En dan zie je elk nummer dat al gedraaid is. Dat zie je dan gewoon elke keer verschijnen. Maar je kunt ook eens een reactie achterlaten. Dus laat eens iets weten. Laat ons gewoon eens weten wat je vindt van onze top 1000. En misschien wat een paar suggesties erbij. Dus we zijn benieuwd wat jouw reactie is. Hè? En dan nu, al walsend naar de badkamer en terug. Met deze Jude Dolan op 549.

Hij zakt van 477 naar 549, deze Jude Allen met Make Me an Island. Je weet, luisteraar, aanstaande zondag doen we het live in onze feesttent. Onze laatste 100 nummertjes die je kunt meegenieten live hier in onze feesttent. We gaan prijzen weggeven. We gaan nu bezig gaan met allerlei animatie. Samen met Wilfried, mezelf en al onze presentatoren die available zijn zondagmiddag, die er aankomen, die zijn erbij. Dus kom eens af, zondagmiddag. Het is gratis, het kost je niks. Ja. In onze feesttent van Radio Minerva. Dit is nummer 548 uit ons Vlaanderenland, Viltura. En hij heeft heimwee naar huis.

stijgt van 632 naar 548 deze Vultura. En hij heeft nog altijd heimwee naar huis. En hij beweert ook dat hij meer dan 10.000 concerten heeft gegeven over heel Vlaanderen en omstreken natuurlijk. Hè? Dit is nummer 547. Richard Anthony.

Richard Anthony met Donnez-moi ma chance van 288 gezakt naar 547. En zo gaan wij even pauzeren. Luister, we gaan even zoeken naar de reclame en het nieuws. En graag een afspraak maken voor deel 2 van deze top 1000. Op deze donderdag 20 augustus 2026. Tot zo dadelijk.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen.
3: De bluswerken op de Hoge Venen gaan voort, ook al was het afgelopen nacht allemaal wat minder door het stormweer daar. Het veroorzaakte volgens de gouverneur veel heropflakkeringen, vooral in het oostelijke deel van de Hoge Venen. Straks, als het weer wat beter is, sturen ze een drone de lucht in om te zien waar ze nog moeten ingrijpen. Er zijn ook opnieuw bomen gerooid om te vermijden dat het vuur weer kan uitbreiden. De Duitse hulpdiensten vertrekken ook geleidelijk aan weer naar huis. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school. Dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. De verhuis zou al weken of zelfs maanden voorbereid zijn, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
4: Maar prins Harry heeft pas afgelopen zondag zijn vader, koning Charles, ingelicht. Om maar te zeggen hoe verrassend dit nieuws is. Harry heeft eerder beweerd dat het onveilig was om met zijn echtgenote en hun twee kinderen op bezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze geen politiebescherming krijgen. Hij heeft daar zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is het de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
3: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Koning Charles laat al weten dat hij blij is met hun terugkeer en dat hij er naar uitkijkt om hen weer vaker te zien. Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Trump zegt dat hij Iran de kans heeft gegeven om een akkoord te sluiten, maar dat ze die hebben laten liggen. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, zegt Trump er niet bij. En op het EK turnen in Kroatië heeft onze nationale mannenploeg zich geplaatst voor de teamfinale, voor het eerst ooit. Ze eindigden in de top 8 en plaatsen zich zo ook meteen voor het WK in oktober in Rotterdam. Eerst opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt ook de kans op buien, maxima rond 21 graden. Morgen hetzelfde weer en ook zaterdag nog enkele buien. Zondag blijft het droog, maxima rond 20 graden dan.
5: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
6: De Robert? Wie is dat?
5: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
6: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
5: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
6: Zwaasdingen?
5: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
6: Geef je nummer dan nog eens, schat? Want onk zo zei die het ook nog van alles liegen.
5: Robert de expert. 0 draai. 226, draaien 90, draaien 90.
6: Welk bedrag had hij nog gedacht?
5: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
7: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
9: Aha. Minerva.
10: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen. Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
11: We waren gestopt met Donnez-moi ma chance van Richard Anthony voor 9 uur op 547. Zo dadelijk nummer 546, maar eerst nog dit.
12: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.
13: Tussen kortere kan lopen, blanche en zijn bert. Meisje, oh een kie, want het is het kie werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde.

Het zijn de legendarische Tornado's. Die zakken van 356 naar 546. Een nummer uit 1962 met deze Telstar. En luister, probeer eens te gokken wanneer onze hoogste binnenkomer zou binnenkomen in onze top 1000. Bel eens naar ons, Maria, op 03-219-1727. En misschien val jij wel in de prijzen. En dan geven we die aanstaande zondag in onze feesttent van Radio Minerva. En over de feesttent gesproken, vanavond doen we het ook nog weer eens opnieuw. De Swing and Jive en de popcornavond van 8 tot middernacht. Dus als je zin hebt vanavond om een stap in de wereld te zetten, kom dan eens af, hè. Dit zijn de Four Tops met Reach Out, I'll Be There.

De Four Tops, een Amerikaanse muziekgroep, vier rhythm en blues zangers die succesvol waren in de jaren 60, 70 en 80. En de Motown die stroomde eraf van deze I'll Be There. Ze komen van 928 en ze zitten gestrand op 545, een nummer uit 1966. En nu een man die ik eigenlijk met heel veel plezier aankondig. Het was de allerbeste vriend van mijn vader en mijn vader was mijn allerbeste vriend. Over wie heb ik het dan? Natuurlijk over mijn allerbeste vriend. Bedankt luisteraars dat jij hem ook in de top 1000 hebt gestemd. Dit is hem met zijn Lover's Roulette, Jerry Vale. What?

0: Hij verliest wel twee, om van 227 naar 554. Mijn allerbeste vriend Jerry Veil met zijn Lovers Roulette. En het volgende nummer gaat altijd onwansmakelijk verbonden blijven met de Titanic.
1: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit is de beste week voor jouw radio.

bijna helemaal tot het gaatje. Deze Canadese nachtegaal, Céline Dion. En My Heart Will Go On and On uit 1997. Een nummer dat daalt van 235 naar 543. Een beetje spijtig, deze My Heart Will Go On. En dit is iets wat ik eigenlijk nog nooit heb geloofd, dat van Bobbejaan Schoepen zou komen. Maar het is wel waar, hoor. 542. En hij gelooft het nog altijd.

0: Ook hij zakt van 386 naar 542, deze Bobbejaan Schoepen. En hij gelooft het nog altijd, hoor.
1: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. I can see clearly now, the rain is gone. Dit is de beste week voor jouw radio. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

Ze was een groot levenstalent, geboren in Egypte, woonde in Frankrijk. Ze was zelfs schoonheidskoningin, een populaire zangeres en eigenlijk ja, een heel triest einde. Deze Dalida, want ze ligt begraven op het cimetière de Montmartre in, in Montmartre eigenlijk zelf. Ik heb voor haar graf gestaan, luisteraar. Het is eigenlijk zielig om het te zien dat ze zo'n groot talent en zo'n grote zangeres op zo'n klein kerkhofje ligt begraven. Natuurlijk, het is ook maar een gewone madame, kunt u zeggen. Maar goed, Dalida, il venait d'avoir 18 ans. Ze zakt van 536 naar 541. Hey,

0: Soms moet ik mijn muziekgeschiedenis toch eens een beetje oppoetsen, want ik heb van deze man nog nooit gehoord. Ik moet het eerlijk toegeven, deze Fabian, een nummer uit 1959 met Like a Tiger. En hij stijgt zelfs van 786 naar 540.
1: 1000 keer jouw keuze.
0: En nu nemen we allemaal samen de signor.

Ze zakken van 350 naar 539. De legendarische Stranges, een nummer uit 1964, de Signorotram. En twee weken geleden, luisteraar, ben ik 65 geworden. En dan wist mij een aantal mensen te zeggen: vanaf nu mogen die gratis met een tram rijden. Het cadeautje, dat was maar af te geven. Dit is nummer 538.

En ook een ferme stijger in onze top 1000. Deze Glenn Miller van 778 naar 538. En een nummer uit 1939, deze Moonlight Serenade. En dan nu 537. En als je van dit nummertje geen woord verstaat, dan neem ik u dat absoluut niet kwalijk.

0: Ik versta er geen woord van, hoor. Ik moet het eerlijk toegeven van deze Kiyo Sakamoto. Hij zakt, is het nu een hij of een zij? Ik weet het niet, hoor. Hij zakt of zij zakt van 160 naar 537 met deze Sukiyako.
1: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.

onze Canadese vriend Michael Bublé met Sway With Me, Sway With Me. Gezakt wel van 497 naar 536. En hier is de Loverboy uit de jaren 60, meneer Palonka.

We kennen hem natuurlijk allemaal hier bij Radio Minerva. Dat is Paul Anka. Uit 1958 was dit nummer met zijn Crazy Love. Hij zakt wel van 522 naar 535. En dit is ook al legendarisch. 534, The Shadows.

Zou het iets te maken hebben met de Cozy Shadowband hier op Radio Minerva, dat ook de shadows zo hard stijgen in onze top 1000, van 762 naar 534. En dit is nummer 533, de Zweedse groep ABBA.

0: De legendarische Zweedse formatie ABBA met The Eagle That Fly. Ze komen van 903 naar 533 in onze top 1000. Goedemorgen, Wilfried.
1: Dag Danny.
0: Net uit de wet.
1: Merci, jongen. Kijk eens uit mijn ogen.
0: Ik heb het gedacht hè, dat het zoiets zou zijn. Hey Wilfried, we gaan prijzen weggeven. Vertel eens, wat doen we dan eigenlijk zondag?
1: Je bedoelt zondag? Ja, ah, ja. Zondag, het is allemaal begonnen met de top 1000. De finale gewoon. De hoogste noteringen allemaal, dat zijn echt amazingen, zei Danny. Ja, we gaan daar een soort van Minerva zingt van maken.
0: Oké, tof, amai.
1: En toen kwam Cindy af, laten we er gewoon de Minerva-dag van maken. En ja, er is van alles te doen in de tent. Er is een rad voor aan te draaien. Er zijn standjes. Ik hoop dat zoveel mogelijk presentators, telefonisten, iedereen die meewerkt aan Radio Minerva er kan zijn. Dan kunnen de mensen er eens een gezicht op plakken.
0: Voilà,
1: voor sommigen gaat dat tegenslagen natuurlijk. Maar
0: daar gaan we niet over mee uiteindelijk. Dat gaan we niet doen. Heb je al een idee van welke prijzen dat we zouden weggeven?
1: Nee, dat is de regel van Cindy. Ik weet dat wat heel belangrijk is, dus die hoogste nieuwkomer. Die is nog altijd niet gevallen.
0: Ja.
1: De mensen mogen daar nog altijd voor bellen. Als ze denken die gaat in dat uur vallen, moeten ze bellen. Dan noteren we dat. En als er iemand het juist raadt, die krijgt zo'n gigantische mand met allemaal van die dingen van Minerva. Van een beertje tot een Minerva triple, een glas. En al die gadgets die we hebben, zo'n grote mand krijgt.
0: Ja, stel nu dat het in het juiste uur niet geraden is, dan
1: dan is het voor mij, hè.
0: Nee. Dat gaat niet. Maar stel dat die man of die vrouw dan zegt van het uur daarvoor of het uur daarna, is het dan het dichtstbij zijn?
1: Nee. Het moet erop zijn.
0: Oké, we zijn streng, hè. We zijn streng. Goed, de top 1000 zit erop voor mij vandaag. Morgen vroeg ben ik er terug.
1: Merci, Danny.
0: Ja, we hebben al langer in het bed kunnen liggen. Oké, luister, bedankt voor het luisteren. Zo dadelijk na 10 uur is Frankie er met het vervolg van onze top 1000. Graag tot morgen vroeg. Groetjes van Danny van Tichelen en Wilfried. Oh ja, je bent er vandaag ook nog, hè, Wilfried?
1: Ja, straks om 12 uur.
0: Oh, straks om 12 uur, ja. Oké. Goed, luister, blijf luisteren naar Radio Minerva. Salut allemaal, hè. Dag.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
5: De politie en de Boerenbond waarschuwen landbouwers die loodsen verhuren. Omdat drugsbendes die heel interessant vinden. Ze zijn groot en liggen vaak afgelegen, waardoor ze ideaal zijn als drugslab. In West-Vlaanderen alleen al kreeg meer dan 3/4 van de loodsverhuurders verdachte vragen. Ze boden kandidaten aan om veel meer te betalen dan de vraagprijs en vaak ook cash. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
6: Trap er niet in. Als ze je contacteren, verwittig de politie. De politie kan dan checken wie of wat er precies achter zit. Maar ga er vooral niet mee, want eens je in het net verstrikt geraakt van zo'n criminele organisatie, dan raak je er echt moeilijk uit. Je kan daar ook voor veroordeeld worden. En ook de milieuschade. Je blijft achter met chemisch afval, een grond die vervuild is. Al de saneringskosten kunnen ook voor jouw rekening zijn.
5: Vorig jaar ontdekte de politie in ons land 41 drugslabs, maar ook 11 opslagplaatsen. In Deerlijk in West-Vlaanderen is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto op een bus van de lijn botste. Het was een stevige knal, de vrouw zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Ze ligt in het ziekenhuis, de buschauffeur en een passagier bleven ongedeerd. Volgens de eerste vaststellingen reed één van de twee bestuurders door het rood. Wie dat was, weten we nog niet. De Amerikaanse universiteit Harvard betaalt 45 miljoen euro aan de families van nabestaanden na gesjoemeld door een manager van het mortuarium van de UNIF. Die verkocht jarenlang illegaal lichaamsdelen van mensen die hun lichaam hadden gedoneerd voor onderwijs en onderzoek. Tientallen nabestaanden daagden Harvard voor de rechter en nu is er dus een akkoord. De manager werd enkele jaren geleden al ontslagen. Opklaringen en wolken vandaag, soms buien, meer wind ook en maxima rond 21 graden. Morgen meer buien, mogelijk met onweer, ook bij 20 graden.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. 218 45 73. Oraliefde. Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliefde op www.oraliefde.be. Kiezen voor Oraliefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Aha. Minerva.
9: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
11: Een zeer goede morgen, beste luisteraars. U bent weer afgestemd op de top 1000 en we gaan er voort mee. Danny heeft afgesloten met 533, dus ik ga ze bied voort met 532. Maar je kan nog altijd stemmen. Wanneer komt de hoogste nieuwe binnen? Belt naar Studio 2 en Maria Elvis noteert alles op de 03-219-1727. En er is een hele mooie prijs aan verbonden. Mijn naam is Frankie en wij gaan voort. Maar er zijn veel nieuwkomers. Dat wil ook zeggen dat er veel de top 1000 niet meer bereikt hebben. En daar gaan we nu een paar van horen.
12: Verdwenen uit de raad.

0: Françoise Hardy met Het komt het hier, adieu. 224 plaatsen is ze gestegen, van 756 naar 532. Een liedje uit 1969. De volgende op 531 is 208 plaatsjes gezakt. Er is een groepje opgericht in 1962 in Jersey City. Ze bestaan nog altijd, maar natuurlijk niet meer in de oude groepsleden natuurlijk. Hier zijn ze, de Manhattans, en Kiss and Say Goodbye. Nee, blijf nog wat bij ons.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away,

Dat waren de Manhattans. En onze volgende is 134 plaatsen gestegen. Dit liedje was een wereldwijde hit. En de enige keer dat hij dat live heeft gebracht, was hier in het Sportpaleis. Toen nog het Sportpaleis in 1988, nu FS Dome. Ja. En 3 weken later, helaas, is hij overleden. Ik heb het over Roy Orbison op 530. Hier is hij met You Got It.

Jawel. We hebben stijgers, we hebben dalers, maar we hebben ook nieuwkomers. En de hoogste nieuwkomer is nog niet geweest. Dus je kan nog een gokje wagen. Het kost u niets. Gewoon bellen naar de studio 03-219-1727. En je zegt gewoon, die dag om dat uur, tussen dat en dat uur, komt de hoogste nieuwkomer. Meer moet je niet doen. Je moet niet zeggen van wie of welk liedje. Nee, gewoon zeggen van, dan komt de hoogste. Er is een mooie prijs aan verbonden, mensen. Het kost jullie niets. Probeer het. Doe een gokje. Dus 529, ze zijn 420 plaatsen gestegen. Ze zijn begonnen onder de naam Part 4, later werd het Los Caracas. En pas in 1970 werd de naam van de band Middle of the Road. Hier zijn ze met Sacramento op 529.

Onze volgende zijn ook 124 plaatsjes gestegen. Van 652 naar 528. Hier zijn de Wallace Collection met Daydream.

0: The Wallace Collection. En als de volgende is 89 plaatsjes gezakt, van 438 naar 527. In 2006 kreeg ze haar eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. En het is er nu weer voor. These boots are made for walking. Op 527, hier is Nancy Sinatra.
1: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

En weg was ze met haar boots. De volgende 73 plaatsjes gestegen van 599 naar 526. Hier is Timmy Euro, All Alone Am I.

Op 525, 198 plaatsjes gestegen. Hij kwam vorig jaar op 723. Nu 525. Hier is Jacques Brel met nummer Quitte pas.

Het volgende groepje, drie broers, een kozijn en een schoolvriend en hun manager was hun vader, die ze daarna hebben ontslagen. En zo ontstond de Beach Boys. 56 plaatsjes gestaald, ja, van 468 naar 524. Hier zijn ze met The Good Vibrations.

Onze volgende is ook een daler. Liefst met 21 plaatsjes gezakt tegenover vorig jaar. Van 502 naar 523. Ik heb het over Gilberto Silvian. En hier is hij met Matrimonie.

En nog een daler. Ja, 10 plaatsjes gedaald. Op van 512 naar 522. Hij wou kapper worden. Hij heeft een kapsalon gehad ook. Maar hij is wel zanger geworden. Ik heb het over Perry Como. Hier is hij met Caterina op 522.

Nog een daalder van 402 naar 521. Hier is Marva met Laat ons goede vrienden zijn op 521.

Onze volgende is een stijger. Hij treedt niet graag op met het plankenkoord. Wel, maar het wel een fantastische hit. Hij is 47 plaatsjes gestegen van 567 naar 520. Hier is Ned Miller en From a Jack to a King.

From a Jack to a King. En als de volgende is ook 148 plaatjes gestegen. Weet hij dat hij 3 complete toursets heeft? Dat wil zeggen decor, instrumenten, zo'n 3 volledige pakket heeft. Als hij vandaag moet optreden in Polen en morgen in Spanje is het natuurlijk niet. Ja, dan kan hij natuurlijk niet met 1 set toekomen. Een prachtig orkest, 148 plaatjes gestegen. Van 667 naar 519. Hier is André Rieu met The Second Waltz.

André Rieu. Nog één vocale en dan gaan we er even uit voor wat reclame en het tijd zijn van 11 uur. Het is een stijger, dus dat wil zeggen dat er in dit uur geen nieuwkomer was. Dus de hoogste nieuwkomer is er nog niet uit, mensenlief. Je kan nog altijd bellen en een gokje wagen. Het is gratis en je kan er een mooie prijs mee winnen. Bel naar de 03-219-1727 en Maria Elvis noteert alles. Dus, en we gaan er even uit op 518. Hij is 76 plaatjes gestegen. Hier is Vince Hill met Look Around and You'll Find Me There. Tot na tijd zijn van 11 uur. Tot zo!

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal bijna €2,32 betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard door de spanningen in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal €1,71. De politie en de Boerenbond waarschuwen landbouwers die loodsen verhuren, omdat drugsbendes die wel heel interessant vinden. Ze zijn groot en liggen vaak afgelegen, waardoor ze ideaal zijn als drugslab. In West-Vlaanderen alleen al kreeg meer dan een kwart van de loodsverhuurders verdachte vragen. Zo boden kandidaten aan om veel meer te betalen dan de vraagprijs en vaak ook cash. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
6: Trap er niet in. Als ze je contacteren, verwittig de politie. De politie kan dan checken wie of wat er precies achter zit, maar ga er vooral niet mee, want eens je in het net verstrikt geraakt van zo'n criminele organisatie, dan raak je er echt moeilijk uit. Je kan daar ook voor veroordeeld worden. En ook de milieuschade. Je blijft achter met chemisch afval, een grond die vervuild is. Al de saneringskosten kunnen ook voor jouw rekening zijn.
5: Vorig jaar ontdekte de politie in ons land 41 drugslabs en ook 11 opslagplaatsen. In het noorden van Kosovo zijn zeker 23 lichamen gevonden in 3 verschillende massagraven. Ze werden ontdekt bij opgravingen door onderzoekers die op zoek waren naar een groep Kosovaarse Albanezen. Die omkwamen tijdens de oorlog eind jaren 90. Vermoedelijk gaat het dus om hen. DNA-onderzoek moet nu nog zekerheid geven, maar dat kan nog enkele maanden duren. Opklaringen en wolken, soms ook buien en maximaal rond 21 graden. Morgen meer buien, mogelijk met onweer bij 20 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
10: ja,
9: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
10: Allemaal?
11: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
12: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op €1600.
13: Wat zei het hem?
11: €1200. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci ImmoBiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
13: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
15: Welkom terug bij die top 1000, die geweldige top 1000 door jullie gekozen. Mijn naam is Frankie en in Studio 2 zit nog altijd Maria Elvis, die een telefoontje verwacht met een gokje. Wanneer komt die nieuwe hoogste binnenkomer? 03-219-1727. En je weet, stijgers, dalers, nieuwkomers, zijn er ook een paar die ertussenuit zijn. Hier een paar van.
16: Verdwenen uit de Radio Minerva Top 1000.

Oorspronkelijk was het uit 1952 van Bobby en Schoepen, maar deze twee mannen, de Nederlander en de Antwerpenaar, zijn er 169 plaatsen mee gestegen. Op 517 was dit Hans de Boy en Wannes van der Velde met de Lichtjes van de Schelde. En nu 171 plaatsjes gezakt. Pianomijn, hier is Billy Joel op 516.

De Piano Man. Jullie, jawel, jawel. En je weet, mensen, zondag kan je het live meekomen meemaken. In onze feesttent vanaf 12 uur tot 6 uur. We gaan er een Minerva dag van maken. Jawel, veel collega's van ons die er gaan rondlopen. Er is van alles te doen. Er zijn prijzen te winnen. Altijd prijzen, altijd gewonnen. Jawel. Het volgende kennen we van Julio Iglesias met Hey, maar hij heeft er een heel mooie Nederlandstalige tekst op gemaakt. Hij is er wel 82 plaatsen met gezakt, op van 433 naar 515. Hier is André van Duin en Wij.

De volgende is ook een daler. We kennen ze natuurlijk allemaal van die zware zwarte bril in de tijd die ze op had. 88 plaatsen gezakt van 426 naar 514. Nana Mouskouri, hier is ze met Only Love.

En nog een zakker. 39 plaatsen gedaald. Van 474 naar 513. Hier is Claude François met Comme d'habitude. Je me lève.

En eindelijk nog eens een stijger. Onder 16 plaatsen gestegen van 627 naar 511. Dow met Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree op 511.

Het was 511. En kamane mensen, je kan nog altijd een gokje wagen. Wanneer komt die hoogste nieuwkomer binnen? Je moet geen titel of uitvoerder zeggen. Nee, gewoon zeggen van, op dat uur, die dag, komt die hoogste nieuwkomer binnen. Er is een mooie prijs aan verbonden. Echt waar, een hele mooie prijs. De volgende is een cover van Love Me, Love My Dog van Peter Shelley. Er is een mooie Nederlandstalige tekst op gemaakt. Wel 15 plaatsjes gezakt van 495 naar 510. Hier is Rudy Karel en Samen een straatje om.

Dit was Rod Stewart. En nog eentje, en dan zit mijn tijd erop, beste luisteraars. Blijf luisteren naar jullie fantastische top 1000. En we gaan eruit met Lucifer op 586 plaatsen gestegen. House for sale. Tot de volgende.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen.
7: Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal bijna €2,32 betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard nog altijd door de spanningen in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal €1,71. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door de storm viel een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd en in de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. Dat was ook in ons land zo, in Bullingen in de Oostkantons. Daar meten ze nu de schade op. We zijn aan veel erger ontsnapt, vertelt de burgemeester Reiner Stoffels.
8: Het was onweer en dan plotseling kwam die tornado door het dorp van Bullingen. Gelukkig één huis is betrokken. Stel voor dat die tornado hier in de hoofdstraat was geweest. Vele huizen zouden betrokken geweest zijn. Dat zou een catastrofe geweest zijn.
7: Het huis dat geraakt werd is onbewoonbaar. De bewoner bleef ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van het land raakten huizen beschadigd en ook auto's. Er was hier en daar ook wateroverlast. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht in Brussel. Daarbij viel 1 gewonde, maar hij is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. Driekwart van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof. Blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen, maar veel mensen doen dat niet, zegt Barbara Vroegstraten van Attentia.
9: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe dat voor rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat ook te maken hebben met niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
7: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Verschillende werknemers van restaurant Instroom van topchef Seppe Nopels zijn verhoord in het onderzoek naar mensenhandel, uitbuiting en financieel gesjoemel. Dat schrijft De Morgen. Het parket en het arbeidsauditoraat openden begin vorige maand een onderzoek naar Nopels en zijn ondernemingen. Nopels zelf ontkent alles. De Nederlandse F1-piloot Max Verstappen verlengt zijn contract bij Red Bull tot en met 2030. Dat meldt zijn team in de aanloop naar de Grote Prijs van Nederland op Zandvoort komend weekend. Er werd gespeculeerd dat Verstappen zou overstappen naar McLaren of Mercedes, maar hij blijft dus. Verstappen is 28, zit al 12 jaar bij Red Bull en pakte er al 4 wereldtitels. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden. Ook zaterdag nog buien, zondag droog en af en toe zon tot 23 graden.
10: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Aha, Minerva.
13: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
14: Dag 4 van de Radio Minerva Top 1000. Welkom allemaal. Fijn dat u er nog allemaal bij bent. Als ik het zo allemaal een beetje lees op de sociale media en in ons gastenboek, ja, dan houden jullie het goed vol. We gaan door. Maar eerst nog een paar nummertjes die er niet meer bij zijn.
15: Verdwenen uit de Radio Minerva Top 1000.
16: Dommage, dommage. Our love was once exciting, now it's just

André Hazes met Kleine Jongen gaat van 451 naar 505. We blijven nog even in Amsterdam, maar we gaan naar 1968. Willy Alberti haalde de mosterd uit Frankrijk. Het origineel was namelijk van Claude François, maar Willy gooide er een flinke scheut Hollandse emotie overheen. De glimlach van een kind staat op 504 en komt van 436.

Ben je al eens gaan kijken naar onze website? De website www.radiominerva.be. Daar kan je zien welke 504 nummers je al allemaal gemist hebt, mocht je nog niet eerder geluisterd hebben naar de top 1000. Maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Brooke Benton begon zijn carrière met het inzingen van demo's voor Nat King Cole. Maar in 1959 bewees hij dat hij in de spotlights thuis hoorde. Hij schreef Endlessly volledig zelf, samen met zijn vaste schrijfpartner Clyde Otis. Het nummer bleek een schot in de roos en het betekende zijn definitieve doorbraak in de Amerikaanse top 10. Hij staat bij ons op 503. Endlessly. MUZIEK

Endlessly en Brooke Benton. To Each His Own markeert een heel bijzondere periode in de lange carrière van Frankie Lane. Nadat hij jarenlang de hitlijst had gedomineerd met dramatische grootse nummers, besloot hij in 1968 de concurrentie aan te gaan met crooners zoals Andy Williams. En terecht, want dat gaat van 731 naar 502. Frankie Lane.

0: volgende nummer stond vorig jaar nog op 534. Producent Harry Saltzman vond de songtekst van Don Black veel te seksueel getint en vulgair. Componist John Barry vertelde dat Saltzman de plaat destijds alleen maar toeliet in de film omdat medeproducent Cubby Broccoli hem dwong. John Barry had Shirley Bassey in de studio bovendien expliciet opgedragen om te zingen alsof ze aan een penis dacht. En dat zou de zwoele, intense lading van haar zangpartij verklaren. Luister en oordeel zelf op 501.
1: Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate

0: Diamonds Are Forever. En Shirley Bassey, voor de liefhebbers even vertellen dat Shirley Bassey 7 keer in de top 1000 genoteerd staat.
1: Heel de dag jouw favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
0: Fout, het zijn er nog maar 500. We zijn in de helft ondertussen, want van 650 naar 500 gaan de Bee Gees. Barry Gibb schreef het nummer na een flinke echtelijke ruzie. Hij dacht dat het perfect zou zijn voor soul-icoon Otis Redding. Daar had hij het eigenlijk voor geschreven. Maar die kwam helaas tragisch om het leven. En daarom hebben de broers het dan maar in 1968 zelf opgenomen. Hier zijn de Bee Gees in Words.

De Bee Gees splijten onze radio, meneer van Top 1000. Doormidden op nummer 500 staan ze met Words. Als je naar de website gaat, daar kan je ook een reactie achterlaten wat je vindt van de Top 1000 of van Radio Minerva. Dan kan je daar zelf iets kwijt. Zo kregen we een reactie binnen van Arnie Goossens uit Schilde. Arnie schrijft: het verloopt dus net als de vorige jaren. Ik kan beter al mijn andere taken een weekje opzij leggen, want met zo'n programma op de achtergrond is dat gewoon onmogelijk. Gewoon geweldig, schrijft hij wel. Wij vinden dat ook. En we gaan door met nummer 499. In 1973 was het expliciete lied over het oudste beroep ter wereld een gigantisch taboe op de Vlaamse en Nederlandse radio. Het plaatje werd verbannen. Ex-man Lennart Nijg baseerde de tekst voor het nummer vrijwel letterlijk op een gesprek dat hij had gehad met een prostituee. Het is een ex-vrouw, Astrid Nijg, met Ik doe wat ik doe.

Astrid Nijg deed in 1973 al wat ze deed met Ik Doe Wat Ik Doe. Zakt ze evenwel van 368 naar 499. Risico van zware boetes wil ik u toch nog eens aanzetten om te gokken op onze hoogste nieuwe binnenkomer. Wanneer gaat die vallen volgens jou? Bel naar Agnes op 03219-1727 en dan maak je kans op een mooie prijs als je het juiste uur en dag weet te raden. We moeten niet weten welk nummer het is, gewoon wanneer gaat die de revue hier passeren. Dit is 498.

781 naar 498. Brooke Benton, It's Just a Matter of Time. Van 657 naar 497 gaat Marlene Dietrich. Het oorspronkelijke nummer was eigenlijk een soort Amerikaans volknummer, geschreven door Pete Seeger. De in Berlijn geboren Dietrich, die tijdens de Tweede Wereldoorlog openlijk afstand had genomen van het naziregime, zong het Duitse vertaling van dat nummer op een, kan u begrijpen, zeer emotionele tournee door Israël. MUZIEK

zaak meer waar die bloemen zijn. Marlene Dietrich was dat. In het voorjaar van 1964 trokken Cliff Richard en de bandleden van de

Shadows naar het Spaanse eiland Tenerife om scènes op te nemen voor hun muzikale bioscoopfilm Wonderful Life. Terwijl ze genoten van het mooie weer in de ontspannen sfeer, schreven ze het nummer eigenlijk letterlijk op het strand. MUZIEK

Cliff Richard and the Shadows, nieuw binnen op 496. Deze legendarische openingsriff werd door songwriter Robbie van Leeuwen ingespeeld op een goedkope gehuurde akoestische gitaar, omdat zijn eigen elektrische gitaren niet de juiste klank gaven die hij zocht. Hier is Shocking Blue op 495.

Daarmee in de goede richting van 913 naar 494 Christy en Yellow River. Als u zich soms wel eens afvraagt waar artiesten hun inspiratie vandaan halen om bepaalde nummers te schrijven. Wel, Barry en Robin Gibb die zaten in 1968 in een Brits propellervliegtuig op weg naar een optreden in Duitsland. En Robin raakte gefascineerd door het monotone, pulserende ritme van de motor. En hij begon er spontaan een melodie op te neurien. En dat was deze.

Van 357 naar 492 met Mr. Lonely. Volgens mij zijn we in een romantisch hoekje van de top 1000 beland. Want ik heb er nog zo'n paar. Tijdens de allereerste testopnames van People vonden de technici de zangpartij van Barbra Streisand zo intens dat de studiomicrofoons letterlijk begonnen te vervormen. Barbra Streisand moest uiteindelijk meters naar achteren stappen om haar vocale kracht te temmen. Hier is ze op 491.

Barbra Streisand en People gaat van 367 naar 491. Ik heb er nog eentje voor, reclame en gesproken dagblad. Zo'n platenmaatschappij had hem in de late jaren 70 eigenlijk al afgeschreven. Maar met deze ballad uit 1976 sloeg de King of Romance keihard terug. Hier is Engelbert Humperdinck op 490. Tot z'n biet!

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze daar ook.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De 7 klimaatministers in ons land moeten beter samenwerken om natuurrampen zoals in de Hoge Venen te vermijden of beter aan te pakken. Dat zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Rukke. Volgende maand komen ze daarover samen. De overheden krijgen veel kritiek omdat ons land niet klaar is om natuurbranden zoals in de Hoge Venen te vermijden en aan te pakken. Terwijl al gebleken is dat de regeringen dat al een tijdje wisten. Eens alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat niet goed ging en wat beter moet. In het federaal parlement begint over een uur een extra zitting over de natuurbrand in Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal vervroegd uit politiek verlof op vraag van enkele oppositiepartijen zoals Groen. Voorzitter Eamon Horsch.
7: Wij willen dat er gekeken wordt naar wat is er daar nu effectief gebeurd. Wat is de aanleiding, maar ook op welke manier hebben we onszelf kunnen beschermen. De brandweer, de politie, de vrijwilligers, die hebben niet al het materiaal dat nodig is. En we hebben hulp nodig gehad van het buitenland. Want dit is misschien de grootste in onze geschiedenis, maar dit is niet de laatste bosbrand in België. Onze weerbaarheid moet naar boven.
6: Onze binnenlandminister Quentin zal op vragen moeten antwoorden. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door de storm viel er een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd en in de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. Dat was ook in ons land zo, in Bullingen in de Oostkantons. Daar meten ze nu de schade op. We zijn al aan veel erger ontsnapt, vertelt de burgemeester Reiner Stoffels.
8: Het was onweer en dan plotseling kwam die tornado door het dorp van Bullingen. Gelukkig één huis is betrokken. Stel voor dat die tornado hier in de hoofdstraat was geweest. Vele huizen zouden betrokken geweest zijn. Dat zou een catastrofe geweest zijn.
6: Het huis dat geraakt werd is wel onbewoonbaar. De bewoner bleef gelukkig ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van ons land raakten huizen beschadigd en ook auto's. Er was hier en daar ook wateroverlast. Driekwart van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen, maar veel mensen doen dat niet. Barbara Vroegstraten van Attentia.
9: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe dat voor rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat ook te maken hebben met het niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet dus de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
6: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden. En ook zaterdag nog buien. Zondag droog en af en toe zon en tot 23 graden dan.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Immobiep.
18: Minerva.
19: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
20: En omdat we al in de tweede helft zitten van onze top 1000, wordt de spanning hier stilletjes aan ondraaglijk. Wie wordt dit jaar de nummer 1? Wel, ik ga de spanning wegnemen. Het is niet één van deze drie.
21: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

stem gelijk een klok, zeggen ze bij ons. Gary Hager, en het allermooiste was dat. Freddie Breck, die studeerde oorspronkelijk machinebouw, maar hij wilde dolgraag zingen. En toen zijn producer hem een disco-nummer wilde opdringen, waar hij zich niet goed bij voelde eigenlijk, stelde Breck zelf voor om bekende klassieke melodieën te moderniseren. Toen een Duitse DJ de plaat in de zomer van 1972 voorstelde, grapte hij dat we de naam van de zanger voor de allereerste en ook de allerlaatste keer zouden horen. Iedereen kan zich

0: gaat ermee van 4,62 naar 4,86. Polanka en Hello Jim. Op 4,85 een nieuwe binnenkomer. Niet de hoogste, daar kan u nog altijd voor bellen naar Agnes. Komt uit 1966. Er werd toen wat afgecoverd in de jaren 60. De muzikale geschiedenis achter een meisje van 16 is een schoolvoorbeeld van hoe een vertaling eigenlijk een compleet eigen leven gaat leiden. Waar de Franse versie nogal theatraal en groots is georchestreerd, kozen Boudewijn de Groot en tekstschrijver Lennart Neig bewust voor een folky Bob Dylan-achtige sound.
1: Ze woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk.

0: Boudewijn de Groot en een meisje van 16. Ik weet niet of u als hele grote fan strippetjes op uw behang in de keuken heeft gezet, maar Wiltura staat liefst 13 keer in onze top 1000 en we horen hem pas nu voor de 4e keer. Dat is normaal, want hij staat al ruim 60 jaar aan de absolute top in Vlaanderen. Hij schreef en zong meer dan 800 nummers, scoorde tientallen nummer 1 hits en verzamelde meer dan 50 gouden en platina platen. Hij was de allereerste Vlaamse artiest die erin slaagde om Vorst Nationaal tientallen keren moeiteloos uit te verkopen.
1: Wat

Vorig jaar nog 3,88, maar nu toch wat gezakt met wat je diep treft. Wiltura op 4,84. De Best, dat nummer werd oorspronkelijk opgenomen door Bonnie Tyler, die onlangs overleden is. Maar die versie flopte volledig. Jaar later voegde Tina Turner haar rauwe vocale kracht eraan toe en scoorde in 1989 een wereldwijde megahit. Prinses Diana speelde de plaat later stevast in de auto voor een jonge prins William om zijn zenuwen te kalmeren als hij terug naar de kostschool moest. Oh, yeah.

haalde de top 100. En nu op 483 met de best. En nu we het daar toch over hebben, zo dadelijk neemt Willem van Walem de komende twee uurtjes van me over voor de top 1000. Maar tot die tijd hou ik u nog wat aan de wagel. Nu eerst met een nieuwkomer op 482. Cliff Richard, Just Another Guy, werd geschreven door Bruce Welch, de slaggitarist van Cliff Richard's begeleidingsband The Shadows. Het nummer zou oorspronkelijk verdwijnen op een B-kant van een singeltje, maar gek genoeg vonden de mensen die de plaat kochten deze kant veel beter.

0: Cliff Richard en Just Another Guy op 482. Ik heb er nog eentje in de categorie.
1: Nieuw, in de Radio Minerva Top 1000.
0: Op 481, Blanket on the Ground. De tekst was destijds uniek in het country genre, want in plaats van te zingen over vreemdgaan of liefdesverdriet, gaat de song over een getrouwd koppel dat de sleur wil doorbreken door ouderwets te gaan vozen op het gras. Net zoals toen ze jong waren. Het nummer redde destijds bovendien de carrière van Billy Joe Spears, die kort daarvoor een zware stemoperatie had ondergaan.

Papa, Can You Hear Me? En Barbara Streisand uit de film Jentel. Rudy van Brussel vreet weliswaar zijn hoed op, want ze zakt van 352 naar 480. 479, de toen nog totaal onbekende Juice Newton. Die schreef het nummer Sweet Sweet Smile met de Carpenters in gedachten. En hoewel broer Richard Carpenter aanvankelijk twijfelde over de country style, wel of dat dan wel bij hun paste, hield Karen Carpenter voet bij stuk. En een goede zet, want het bleef een wereldwijd succes. Sweet Sweet Smile.

Sweet Sweet Smile and the Carpenters op 4,79. Op 4,78 van 406 staat Cynthia Clay. Achter die artiestennaam ging eigenlijk de Vlaamse Inneke Wouters schuil. Ze probeerde destijds als sportlerares een carrière in de muziekwereld uit te bouwen. En toen dat onder haar eigen naam niet zo meteen wou lukken, onderging ze een complete metamorfose en nam ze Lonely Without You op. Hoewel het nummer in 1975 een flinke radiohit werd in België en Nederland, bleef het succes daarna helaas uit en werd Cynthia Clay een one-hit wonder uit de Vlaamse popgeschiedenis.

0: without you.
1: Gelukkig is er de op 1000. Ze gaat van 406 naar 487. Cynthia Clay en Lonely Without You. I've Got You Under My Skin werd al in 1963 geschreven door Cole Porter. Arrangeur Nelson Riddle bouwde de spanning in het nummer heel bewust op. Volgens de overleving was de sfeer in de studio zo elektrisch dat de aanwezige muzikanten na de allereerste take spontaan begonnen te applaudisseren. Sinatra wist dat het goud was en het nummer bleef tot aan zijn dood een vast hoogtepunt tijdens zijn concerten.

0: like you under my skin.
1: I've Got You Under My Skin, eerder top 1000 gedaan, zullen we hem 13 keer gehoord hebben, Frank Sinatra. Dit keer op 477. Buddy Holly wilde heel graag verdieven en vroeg aan zijn goede vriend Paul Anka om een nummer voor hem te schrijven met violen. De single werd uitgebracht in januari 1959, maar slechts een kleine maand later, op 3 februari 1959, stortte het vliegtuig met Buddy Holly neer. De plaat schoot postuum omhoog in het lijstje en bereikte de eerste plaats in het Verenigd Koninkrijk. Toen Paul Anka hoorde dat Buddy Holly tragisch was verongelukt, schonk hij alle royalties van het nummer aan de hoogzwangere weduwe van Buddy Holly. Hier is hij op 476 met It Doesn't Matter Anymore.

Hij gaat in de goede richting van 791 naar 476. It doesn't matter anymore. En Buddy Holly uit 59. Creedence Clearwater Revival is de laatste voor mij voor vanmiddag. Ze traden op in de nacht van 16 op 17 augustus 1969 tijdens het legendarische Woodstock Festival. Omdat dat festival organisatorisch in de soep liep en het urenlang pijpen stelen regende, keek John Fogerty vanuit de coulissen toe hoe honderdduizenden jonge festivalgangers verkleumd in de modder stonden te dansen. De regen had volgens John Fogerty ook nog een andere betekenis in zijn song, die van de bommenregen in Vietnam.

Creedence Clearwater Revival van 5.28 naar 4.75 met Who'll Stop the Rain. Het was de laatste voor mij voor deze twee uurtjes top 1000. Het is gewoon geweldiger dan seks, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik de laatste niet zo goed kan herinneren op mijn leeftijd. Fijn dat u erbij was en ga niet lopen, want we doen gewoon voort tot zondagavond 6 uur. En zondagnamiddag kom dan zeker eens langs in die witte tent, hè, want dan gaan we echt een feestje bouwen. Maar ze hebben het ook zo, want het is Willem van Walem tussen 2 en 4. Dus veel plezier nog met de top 1000 en tot de volgende.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen. Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37. Radio Minerva,
1: een hele dag voor jou. Het is nu 2 uur. Goedemiddag. Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
2: In het federaal parlement begint rond deze tijd een extra zitting over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal vervroegd uit politiek verlof op vraag van de oppositie. Want die heeft veel vragen voor binnenlandminister Kentijn, zegt politiek journalist Rob van Herk.
3: Ze willen vooral weten wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. In 2011 heeft het al eens heel erg gebrand op de Hoge Venen. En in de jaren nadien zijn er steeds rapporten verschenen die aantoonden dat we eigenlijk nog altijd niet voorbereid zijn op een nieuwe natuurbrand. Hadden we wel voldoende materieel, wil de oppositie weten. En wie nu eigenlijk de baas was tijdens het blussen van die brand? We hebben heel veel de minister van Defensie, Theo Franken, gehoord. Moet de minister van Binnenlandse Zaken die crisis niet beheren?
2: De voorbije dagen bleek dat ons land veel hulp uit het buitenland nodig had om het vuur onder controle te krijgen. De 7 klimaatministers in ons land moeten beter samenwerken om natuurrampen zoals die in de Hoge Venen te vermijden of beter aan te pakken. Dat zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Krukke. Volgende maand komen ze daarover samen en eens alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat goed ging en van wat beter moet. Krukke wil ook dat het KMI een belangrijke rol krijgt in de analyse van de situatie. Noord-Korea zou wel tot 120 kernwapens kunnen hebben. Dat zegt de Zuid-Koreaanse minister van Defensie. Amerikaans president Trump zei eerder al iets gelijkaardigs. Hij kondigde ook aan dat hij later dit jaar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal ontmoeten voor een vierde keer, mogelijk in november in de marge van een top in China. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Met ImmoBip ben je zo binnen als een huis.
10: Merci ImmoBip.
11: Aha. Minerva.
12: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten.
10: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
13: Ja, ja, dat wel. Die favorieten in de top 1000. En we zijn toegekomen aan 474 zo dadelijk. Maar eerst gaan we nog een aantal nummers laten horen die helaas dit jaar het spelletje niet mogen meespelen.
14: Verdwenen uit de Radio Minerva

altijd fijn als je mag beginnen zo'n verhaal van een top 1000. En midden in de lijst induiken met een van je favoriete zangeressen, Connie van den Bos. En het verhaal van Shaki van de Hoek. Goed, onze vakantie is opgesoupeerd. Met andere woorden, we hebben weer alle redenen om er stevig in te vliegen. Met de top 1000. Beter begin kan er niet zijn. We zijn toe aan nummer 473. Drie dames uit de Philadelphia Soulstal uit de jaren 70. Een van mijn favoriete dance acts, dit wel. When Will I See You Again? Vorig jaar nog 777.

dat had ik u voorspeld. Het moment dat we terug uit vakantie kwamen, dan zie je ons terug. En als ik zeg we, dan bedoel ik ook onze telefoniste Rietje aan de andere kant natuurlijk. Zij zit aan de telefoon te wachten bijvoorbeeld op een telefoontje van u om te voorspellen wanneer de hoogste nieuwe binnenkomer gaat verschijnen in onze top 1000. Als u dat bij benadering goed kan voorspellen, dan hebben wij aanstaande zondag voor u misschien wel een hele mooie prijs in de kast liggen. Zeker en vast doen. De 3 Degrees komen er van 777 dit jaar naar 473. En deze meneer komt ook zo net op de valreep van eind jaren 60, begin jaren 70 onze hitparade binnengedoken. Uit Nederland, en zijn grootste hit moest toen nog geboren worden. Dit is de George Baker Selection. Een bescheiden 4 plaatsen winst, dit keer 472 voor de kleine groene zak.

George Baker Selection, zeg maar George Bouwman destijds. Als we spreken van lokale orde, trouwens, wat nummer had hij ook alweer? 472. We schuiven er eentje op en komen dan ook dichter bij huis. Want als we spreken van lokale artiesten, dan kunnen we met de volgende band niet dichter bij huis komen dan dit. The Jokers ontsproten hier op Sint-Anneken aan de Plaas, gelijk we zeggen. In hun eerste bezetting onder leiding van Jos Klauwers speelde ook onder andere gitarist François de Boek, bassist Jos Raas en een zekere Tim Vister in mee, die we later nog leerden kennen met een lied over Vogel en Alfonso's Voddekar. Gerald Pepermans alias Danny Pepper maakte het op de drums de band compleet. Erg populair begin jaren 60 deze Jokers en voor zanger Jos Klauwers was er later nog eeuwige roem, omdat hij in 1966 mocht optreden in een van Elvis Presley's films, namelijk Double Trouble. Die werd ook deels opgenomen in Antwerpen en Jos was er dus in te zien. Uit de tijd dat er nog geen taboes waren.

Nu mag onze liefde voor de jokers dan wel heel groot zijn. Blijkbaar is ze niet de uwe. Want vorig jaar stond dit nummer nog op 315. Dit jaar gezakt, getuimeld naar 471. Verlies dus voor Jos Klauwers en zijn bende hier van Linkeroever. The Jokers en Taboe. Ik zie Rietje druk bellen met mensen die willen voorspellen wanneer de hoogste nieuwe binnenkomer in onze top 1000 zal verschijnen. Dat mag u doorbellen op het nummer 03-219-1727. En u kan ook een reactie achterlaten, want wij hebben een website voor deze top 1000. Ga maar eens kijken bij radiominerva.be en daar zie je een icoontje de 1000 van Minerva. Daarop klikken en dan kom je op onze website van de top 1000 terecht. Kan je dus een reactie achterlaten hoe je het allemaal bij jou thuis beleefd. En dit is nummer 470, Neil Diamond.

als je van schitterende stemmen spreekt in die top 1000, dan is dit toch wel zeker een groot voorbeeld. En hij is ook een goede klimmer. 319 plaatsen winst heeft hij gemaakt. Vorig jaar nog 788, dit jaar al op 469. Roy Orbison, Walk On. En op 470 vonden we Neil Diamond, I Am I Said. En die klauterde ook al flink wat plaatsen naar boven. Voor mensen die het niet zo hebben begrepen met al die platen, en die reactie hadden we al eens een keer, met al die platen van Elvis Presley, zo dadelijk even op jullie vals gebit bijten, want er komt er zo dadelijk toch weer eentje aan. Wat moeten we hebben? Ik dacht dat we Freddie Quinn gingen doen. Die vinden we namelijk op nummer 468.

0: Trek de Daanschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of wel een van? Of

0: walking on.
1: Ja, voor de mensen die van Presley houden, die kunnen hun hartje nog eens ophalen. 467, Don't Be Cruel. En dan nu naar 466, die vorig jaar nog op 681 stond. Engelbert Humperdinck. En zo dadelijk, The Archies in de top 1000.

Vorig jaar piepte ze net de top 1000 binnen op 934. Dit jaar doorgestegen naar 465. The Archies en Sugar Sugar, iets waar wij moeten afblijven. Had ik het daarnet al niet over Elvis Presley en heel veel platen van hem in die top 1000. Ja, meneer Presley, het is een venke van rare goestingen. Dat moeten we eerlijkheidshalve toegeven. Zo is er dat verhaal dat Presley op een dag goesting had en een heel speciaal broodje dat hij ooit in Denver had gegeten. Hij trommelde de volledige bemanning en crew van zijn privévliegtuig op, iedereen aan boord en op naar van Memphis naar Denver, 3000 kilometer heen en weer, alleen voor een pistoleke dat besmeerd is met spek, pindaboter, pindakaas dus, en confituur. Goestingen, er kan over getwist worden.

zal het maar bekennen. Ik heb het ooit in Memphis eens geprobeerd, ter ere van de King, zo'n boterham met spek, pindakaas en confituur te verorberen. Ik moet zeggen, eerlijk, nee, dank u. Ik heb hem terug. Ik heb hem laten liggen na twee happen. Het ging echt niet. Don't Be Cruel hadden we al. Elvis Presley, dit keer met King Creole op nummer 464. En dat zijn zo'n 59 plaatsen verlies. Want vorig jaar stond hij op 405. En deze meneer was een hele goede vriend van de King. Mr. Tom Jones op 463.

De man liep over van liefde. I love you, Tom Jones. I who have nothing. Van sommige van uw keuzes in deze lijst ben ik aangenaam verrast, beste mensen. Zo ook van dit nummer dat er komt op nummer 462. Een nummer van Mick, Keith, Ronnie en Charlie. The Rolling Stones en het iconische Angie gaan we spelen. Een song die Keith Richards schreef, maar vanwege afspraken werd er later ook Mick Jagger's naam aan toegevoegd. Het nummer zou gaan over een stukgelopen relatie van Mick met de vrouw van David Bowie. Zo zeggen de pers. Niks van aan, zegt Keith Richards dan weer zelf. Ik schreef het nummer voor mijn dochter Angela, voordat Mick met die Angie van Bowie begon te roefelen. Ah, de Rolling Stones. Verhaal apart, nietwaar?

schijnt al bij Elm nog een schone dam geweest zijn. Ook die van Bowie, maar ja, het was de zijne niet, hè. 462, de Rolling Stones. Meer van dat soort rockmonumenten mogen wij graag verwelkomen. Ook straks na tijd zijn, wanneer we deel 2 van dit blok gaan doen.

was aan de tijd dat hij nog begon. Met zijn legendarische manager, ook een soort kolonel was dat hoor. Man uit Waasmünster. Ja, Helmut Lotti, waarom ik en niet een ander, vond je op nummer 461. En dat zijn een bescheiden 6 plaatsen winst voor meneer Lotti. Want vorig jaar vond je hem terug op 467. Het gaat snel in die tijd. Ik mocht in die tijd ook nog een interview doen met meneer Lotti. En de enige die deftige of snel antwoorden gaf, dat was die kolonel, zijn manager. Helmut was een beetje aan de verlegen kant in zijn begincarrière. Goed, we zijn toe aan nummer 460 en daar kunnen we dit eerste deel van mijn blok alweer mee afsluiten. Zie, het gaat snel. Het gaat Jan Dori snel. 460 is er voor de Everly Brothers.

Ja, denk daar maar eens aan. Wat gaan als moeder en als vader daarvan zeggen natuurlijk. De Everly Brothers, Wake Up Little Susie, terechtgekomen op 460. Nummer uit 1957, vorig jaar stond hij nog op 593. Dus de Brothers doen alweer winst dit jaar. En wat dit deel betreft, maar waar één is, is twee. Dat is een boutade die we u graag niet willen onthouden. Er is meer na het gesproken dagblad en de mededelingen van... hoe laat zijn we ondertussen, jong? 3 uur, ja. Het zijn tijdzijnde die een beetje buiten mijn comfortzone vallen. Maar goed, ik heb straks nog schitterende platen. Met een zangeres die diep in ons hart zit. En met een band waar ik de laatste weken heel veel muziek van gehoord heb. Kortom, blijf luisteren. Dit is Radio Minerva's Top 1000 van 2026. En als u wil voorspellen waar de hoogste nieuwe binnenkomer in deze Top 1000 zal verschijnen, dat kan. Bel Rietje op 03-219-1727. Als u de juiste voorspelling doet of er het dichtste bij bent, dan krijgt u zondag in de feesttent tijdens de feestelijke namiddag van ons een mooie prijs. Tot zo!

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan die direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Dus is dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Het federaal parlement zit samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken is daarvoor vervroegd teruggekeerd uit politiek verlof op vraag van de oppositie. Die wil binnenlandminister Quentin op de rooster leggen, zegt journalist Rob van Erk.
9: Ze willen vooral weten wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. In 2011 heeft het al eens heel erg gebrand op de Hoge Venen. En in de jaren nadien zijn er steeds rapporten verschenen die aantoonden dat we eigenlijk nog altijd niet voorbereid zijn op een nieuwe natuurbrand. Hadden we wel voldoende materieel, wil de oppositie weten. En wie nu eigenlijk de baas was tijdens het blussen van die brand? We hebben heel veel de minister van Defensie, Theo Franken, gehoord. Moet de minister van Binnenlandse Zaken die crisis niet beheren?
8: De afgelopen dagen werd duidelijk dat ons land het niet aankon zonder hulp uit het buitenland. 190.000 mensen hebben een automatisch betalingsbericht gekregen voor btw-betalingen die ze eigenlijk al betaald hadden. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Het komt door een technisch probleem. Wie al in orde was met zijn betalingen hoeft niets te doen. Wie nog niet in orde is, krijgt later een correct bericht en er komen ook geen boetes. En er zijn nu al 15 slachtoffers geteld bij de Russische aanvallen op Kiev in Oekraïne. Dat meldt de burgemeester daar. 34 anderen raakten gewond. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen. Rusland zegt dan weer dat het wapenfabrieken en opslagplaatsen voor wapens en drones viseerde. Afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer ook en een graad of 20. Ook zaterdag wordt nog regenachtig. Zondag droger met de zon die er af en toe doorkomt en 23 graden.
10: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
11: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wasjewieltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
12: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
11: En wat kost deze schatting?
12: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
13: Mijn ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
15: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Ora Liefde, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liefde op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
16: Minerva.
15: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
17: Misschien wel de spannendste week van het hele jaar hier bij Radio Minerva. De top 1000, welkom erbij, dit tweede deel. Maar er zijn ook een aantal platen die het spelletje niet meer mogen meespelen. Onder andere de deze.
18: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

Bobby Prins, je mag ook Jeffke zeggen als je hem beter kent. En wij weten daar nog wel een paar sterke verhalen van. Over sterke verhalen van artiesten verwijs ik u naar de maand september. Ik vertel er u dan veel meer over. We zijn toe aan het, aan het tweede deel. 459, die mocht het openen. Het was Bobby Prins en Te Jong vorig jaar nog op 648. En... de volgende, dat is er eentje van Ray Conniff. Hij maakte met zijn groep heel wat hits. En dat is een van de platen of artiesten die je wel vaker tegenkomt in deze top 1000. Niet zo verwonderlijk als je weet dat het een van de all-time favorites was van onze vriend Frank Boekhoff. Het nummer dat we gaan draaien, Just Friends, dat zal binnen afzienbare tijd 100 jaar oud zijn. Ooit uitgebracht door ene Ross Colombo en zijn orkest. Ray Conniff heeft dus met andere woorden weinig werk gehad en enkel het arrangement moeten aanpassen. 458, dit zijn Just Friends.

Zijn muziek toverde altijd een glimlach bij Frank op zijn mond als je dit draaide. Misschien ook bij onze telefoniste, die zit er ook wat bij te kijken. Je kan haar nog altijd bereiken op het nummer 03-219-1727 voor die hoogste nieuwe binnenkomer, uiteraard. En je kan ook een mening, een opinie of een berichtje achterlaten over wat je ervan vond op onze website. We hebben daar een speciale top 1000 pagina gecreëerd. Zo kregen we onder andere een bericht van Jos uit Antwerpen, die zegt: felicitaties jongens, één nadeel, ik raak de deur niet meer uit. Thuis blijven, Jos, niks aan te doen. Karine uit Antwerpen zegt: wat een plezier om het archief uit te mesten en klaarmaken voor vernietiging. Wij brullen hier geweldig mee met jullie songs en de top 1000. Hartelijk dank, goed bezig mannen. Dank u wel, Karine. En Erna zegt: poetsen is nog nooit zo leuk geweest. Ik swing erdoor. Erna, als je nog plaatsen nodig hebt om te poetsen, wij kunnen er u altijd eentje aan eentje helpen, hoor. Goed, tijd voor 4:57. Juffrouwke, dat wij bijzonder diep in ons hart dragen. En wat een pijnlijk einde was dat. Jasmin destijds.

Weet u nog waar u was op die noodlottige 25e juni 2009? De dag toen we vernamen dat Jasmin, zeg maar aka Hilde Rens, uit het leven stapte. 457 is dit jaar de plaats waar we Jasmientje terugvonden met Diep in mei. Dat zijn een flink pak plaatsen. Verlies vorig jaar stond ze nog op 253. En zo net ABBA, het lied van Fernando. Ik zei het de voorbije weken, heel wat Zweedse en Noorse muziek op mijn dak gekregen. Dus dit hoort daar ook wel bij. Vorig jaar nog op 271, dit jaar op 456. Het gaat met andere woorden snel vooruit hier in deze top 1000. En de absolute apotheose, als u wil weten en meebeleven wie de absolute nummer 1 wordt van deze top 1000. Er is maar één man die het kan weten en hij heeft zwijgplicht tot zondag namiddag rond een uur of 6. Dan moet u er zondag maar eens komen kijken hier in onze feesttent, want daar vieren we vanaf 's middags 12 uur de grote apotheose. De laatste 100 nummers live vanuit onze feesttent en u mag erbij zijn.

Meer heb je eigenlijk niet nodig, hoor. Een goede pianist of orgelist, noemen ze dat tegenwoordig ook. Toetsenist en een saxofonist. En dan kom je al een heel eind op weg. Johnny and the Hurricanes. Dikke hit 1959. Het heilige jaar wordt wel eens gezegd. Nummer 455 voor die Johnny and the Hurricanes. Eén plaatsje hoger, die is er voor soul-legende Millie Jackson. 454, deze My Man is a Sweet Man. En wie zijn wij dan om dat te gaan tegenspreken? Welkom, u luistert naar de Top 1000 bij Minerva.

0: Hans Zomerdam die tevreden is over en content over haar vent, dat komt je niet zo vaak tegen. De voorbeelden legio zijn er van soulmannen die zich schabouwelijk en schandalig hebben gedragen tegenover hun echtgenotes. Ik vertel er u zo dadelijk eentje over Ike en Tina Turner. Maar eerst dus nummer 453. Dean Martin komt eraan en Millie Jackson dus op 454. Dean Martin over een stad die vereenzelvigd wordt met de ruimtevaart en het hoofdkwartier van de NASA. Dit is Houston 453.
1: Well, it's lonesome in this old town. Everybody puts me down. I'm a face without a name. Just walk.

0: I'm a face without a name, just walking in the rain, going back to Houston.
1: Hoe het met het liefdesleven van Dean Martin gesteld was, dat kan ik u niet vertellen, maar wel dat over soulmensen. We zeiden net al, Millie Jackson was er tevreden over haar vent, maar over Ike en Tina Turner, mensen zijn boeken vol geschreven. Ja, we komen ze tegen in deze lijst op nummer 452. Ja, films zijn er ook gemaakt over hun leven. En misschien toch wel dit pikante verhaaltje dan meegeven. Wist u dat Tina Turner ooit uit de kast is gekomen? Ja, niet letterlijk, figuurlijk, maar dan wel letterlijk. Ze sliep namelijk geregeld in een van de kasten in het meubilair van hun villa. En dat deed ze uit angst voor een flink pak rammel van haar vent. Ike had namelijk enorm drugsprobleem en dat maakte hem vaak agressief en onhandelbaar. Hij schopte en sloeg naar alles dat bewoog en dat was helaas vaak ook zijn vrouw Tina in de kast. Dus dan maar slapen, terwijl het huispersoneel aan Ike met de losse handjes vertelde, doodsimpel, dat Tina bij de familie was gaan logeren. Ike en Tina dus met het legendarische Proud Mary.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something
3: that's
2: from us.
3: Job,
2: nice and easy.
3: Working,
2: but there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Gladys Knight en haar Pips. Help me make it through the night. Haalde zij de mosterd bij Kris Kristofferson of was het vice versa? Dat moet ik eens kijken. In elk geval, Pips doet er flink wat winst mee. Namelijk 252 plaatsen. Vorig jaar nog 703, dit jaar 451. Het gaat snel. En Ike en Tina Turner, misschien wel het allermooiste soulnummer ooit gecreëerd. Proud Mary, ook al 162 plaatsen winst voor Ike en Tina. En dat verdienen ze uiteraard. Nu trek ik u graag mee naar een van de donkere plaatsen onder een brug in Parijs. En daar ontmoeten we deze kleine straatmus.

zij doet winst. 151 plaatsen vorig jaar. Excuseer, de andere kant uit. Vorig jaar nog 299, dit jaar 450. Voor de Nachtegaal van Parijs. Edith Piaf, een vrouw met een zeer bewogen leven. Een nummer dat gaat over de gegoede burgerij Milor. Nu we toch eigenlijk in Frankrijk zitten, kan deze meneer er ook nog maar bij. Vorig jaar op 638 en dit jaar op 449. Het gaat over een melodie, een lied dus. Julien Clerc.

0: Zou je de vraag kunnen stellen, wat is er momenteel van Julien Clerc? Je moet het maar eens gaan nakijken. Het internet vertelt het jou allemaal. Terechtgekomen op een 449ste plaats. Dat schitterende dismelodie. En over dit melodietje ben ik dan weer bijzonder verheugd dat ik het mag spelen, nog binnen dit uur eigenlijk. Want ik heb er persoonlijk ook voor gestemd. In mijn lijstje stond hij op nummer 3. Deze Toon Hermans. Het verhaal van twee jongens die aan het biljarten zijn. Of tenminste, dat was de bedoeling.
1: Ome Arie was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp

was koud, het was eind januari. En Willem stond al aan de tap. Toen kwam iemand zeggen dat Arie niet kwam. Eerst had het nog iets van een grap. En Willem, het was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen kan een mens niet biljarten. Hij zette zijn pet op

0: schuifje zegt tik, balletje tik, die ene ben jij.
1: En
0: die andere ben ik.
1: Ja, Willem was een rare, vind ik een beetje een vreemde uitspraak, maar goed. Toon Hermans heeft mooie dingen gemaakt. Op 448 nog eens dat schitterende Café Biljart. Einde van mijn deel top 1000 werk. Ik heb zo dadelijk de eer om het microfoontje en de koptelefoon over te geven aan Peter Percival. Hij gaat door naar nummer 446. Wij hebben dus nog 447 voor u. En die eer is er voor de Beatles en het legendarische Hey Jude. Wat mij betreft, ik wens u nog heel veel luisterplezier met de top 1000. En ik ben er graag zondagmiddag voor de apotheose. Ja, top 1000, ja.
2: Hey Jude.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzalen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want de tijgermug kan ziektes overdragen. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
5: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk, op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.
4: Je kan een tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Er zijn nu al 15 slachtoffers geteld bij de Russische aanvallen op Kiev in Oekraïne. Dat meldt de burgemeester daar. 34 anderen raakten gewond. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen. Rusland zegt dan weer dat het wapenfabrieken en opslagplaatsen voor wapens en drones viseerde. En Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich al geïnstalleerd op de camping. Het weer kan de pret voorlopig niet bederven.
6: Belgisch weer, onverwacht.
7: Regenjas, poncho, rubberlaarzen, alles is mee.
8: Alles is waterdicht, regenjas mee.
9: We hopen dat het waterdicht is.
8: Het is allemaal waterdicht.
9: Dus, we hebben wel geen laarzen mee.
10: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid, dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft die regenjassen bij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
4: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. Afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer ook en een graad of 20. Ook zaterdag wordt nog regenachtig. Zondag droger met de zon die er af en toe doorkomt en 23 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
14: ja,
13: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
1: Ja hoor, we zijn er nog altijd met de 1000 van Radio Minerva. Ik ben Peter Perceval en bij mij zit Agnes de komende 2 uur om jullie gokjes ook te noteren. En dit zijn er alvast 3 die je niet meer zal horen.
2: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

Charles Aznavour, c'est triste Venise. Als u een fan bent van Bobby Darin, kent u het misschien in de Engelstalige versie. En dat had dan als titel Venice Blue. U mag nog altijd bellen naar onze studio om een gokje te wagen. Om te gokken wanneer de hoogste nieuwe binnenkomer zal zijn in deze Radio Minerva Top 1000. Bellen kan vanaf nu tot 6 uur met Agnès. Die zit aan de telefoon en u belt op 03-219-1727. En als uw gok juist is, dan wint u een geweldige Radio Minerva prijs die u mag komen halen tijdens onze Radio Minerva finale op zondag, wanneer wij ook de nummer 1 finale ook zullen draaien. De volgende song die in onze top 1000 staat is nummer 445 al. We zijn over halfweg. Dit is Jacques Raymond met Waarom?

El Simpatico, dat was natuurlijk Jean-Marie Pfaff, onze nationale doelman in de jaren 80. Maar Yorso Simpatico, dat was gewoon Jacques Raymond. En ook daarvoor hoorde Jacques Raymond. Dus dat is twee keer Jacques Raymond voor de prijs van één. 445 en 444 Jacques Raymond. En in 444 was hij, Raymondo noemde hij zich, voor zijn Engelstalige repertoire. Op nummer 443, die komt van 739. Flinke stijger dus. Een nummer uit 1952 dat de definitie is van een echte evergreen. Het werd al geschreven in 1932. In 1961 kwam er een nieuwe versie die we allemaal heel goed kennen dankzij reclame. En ik laat je raden welke reclame.

Dinah Washington, Mad About The Boy. En ja, wij zijn gek van jullie en van muziek natuurlijk. Daar straks hoorde je al in ons overzichtje dat de Nederlandstalige versie van het volgende nummertje verdwenen is uit onze top 1000. Maar gelukkig hebben we het nog, het origineel op 442 staat. Françoise Hardy met La Maison Où J'ai Grandi.

Nostalgie. Waar is het huis waarin ik ben opgegroeid? Een nummer uit mijn geboortejaar, alstublieft, 1966. En ik kreeg het ook in de Franse les. Toen ik in de school zat, kreeg ik dat nummer voorgeschoteld. Moest ik dat vertalen en interpreteren. Dat weet ik nog goed. De volgende is ook een stukje jeugdnostalgie voor mij. Want het is een kenwijsje van een bekende tv-serie. En als u kan raden welke serie het is, dan krijgt u van mij een dikke kus.

Ja, er zijn best veel mensen die zich herinnerden dat het thema dat we eerst hoorden, dat van Yannis Markopoulos was van Who Pays the Ferryman, een mooie tv-serie die zich afspeelde op Kreta met heel veel liefde en intriges. Onze Agnes, die wist het natuurlijk als eerste, die heeft een dikke kus gekregen en de andere mensen die gebeld hebben, die hebben een kus te goed. Dus als jullie zondag komen, dan mocht u een kus komen reclameren. Voilà. En daarna kregen we op nummer 440 Percy Faith met A Summer Place, Theme from a Summer Place. Ook al een filmmuziekje, ook al een film over liefde en intriges tussen twee liefdesparen die tezamen jeugdherinneringen ophaalden. Het is een best een spannende film, je moet hem maar eens opzoeken. Het is eigenlijk nog eentje die de tand des tijds heeft doorstaan. We zijn op nummer 439 aanbeland en daar staat Jackie James met Take My Heart.

Jackie James heette. Jackie James Ponfort was een Franse zanger eigenlijk die in het Engels zong en hij deed dat niet onaardig. In 1975 haalde hij er de hitparade mee. En nu krijgen we op nummer 438 bezoek van de heer Bond, James Bond.

Ja, de volle 4 minuten 17, dat is nog altijd 4 minuten 17. Dat is ongeveer de helft van de gemiddelde duur van een vrijpartij, weet ik uit de literatuur. Jesse Gainsbourg die had dit origineel uitgebracht of willen hebben met Brigitte Bardot, maar zij hield de opname tegen. En pas in 1986 kon je die versie ergens horen, maar die staat niet in onze hitparade, in onze top 1000. Op 436 hebben we een iets kuiser lied. Dit is Nat King Cole.

Het klinkt misschien als een vrolijk kampvuurliedje, maar dat is het niet. De Kingston Trio met Tom Dooley op 435. En dat is een murder ballad. Hè. Tom Dooley was veroordeeld voor moord, waar hij eigenlijk niks mee te maken had. Hij had de schuld op zich genomen voor een moord die zijn liefje had gedaan op een van zijn andere liefjes. Zo zat het eigenlijk in het echt. Genoeg vredeverhalen. Het is tijd voor nummer 434 uit de musical Funny Girl. Hier is Barbara Streisand met Secondhand Rose.

0: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
1: En op 433 hoorde je zo net Barry en Eileen, een Brits duo dat in Vlaanderen woonde, dat in België woonde en die deze vertaling van het Franse Tout en va maakte tot een hit in Vlaanderen en in Nederland. In de UK haalden ze geen hitnotering daarmee. Maar u kan nog altijd bellen naar onze Radio Minerva telefoon op 03 219 17 27. En dan krijgt u Agnès aan de lijn. En aan Agnès kan u vertellen wanneer u denkt dat de hoogste nieuwe binnenkomer zal te horen zijn. Het tijdstip en de dag mag u doorgeven aan Agnès. En als u wint, dan wint u een prachtige Radio Minerva surprisemand. En daar zou ik het eerlijk gezegd voor doen. En als u nu zit te luisteren en u denkt, ik zou eigenlijk ook wel willen meestemmen, wel, dan moet je lid worden van Radio Minerva. En daar kan je ook voor bellen op 03 219 17 27. En als u gewoon eens wilt bellen om een kus te bestellen, dan mag dat ook. Dan ga ik die met graagte geven komende zondag tijdens ons eindevenement, wanneer de nummer 1 van onze Radio Minerva Top 1000 zal te horen zijn. Beste vrienden, we zijn al bijna aan de klok van 5 en we zijn aan het laatste nummer van dit uur Top 1000 en dat is 432, een nummer uit 1958 dat voor heel veel mensen het begin van de rock and roll betekende, alhoewel die toen al een tijdje bezig was, maar bijvoorbeeld de Beatles, die zijn hierdoor geïnspireerd om te beginnen rock and roll spelen. Dit is Chuck Berry met Johnny B. Goode.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: Ons land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Kent Tijn gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp, maar Kent Tijn ontkent dat.
6: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europees capaciteit in die structuur geïntegreerd.
5: Kent Tijn heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over die brand in de Hoge Venen. Vanavond om 9:00. Ook daar op vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimont zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want de tijgermug kan ziektes overdragen. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
7: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk, op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.
5: Je kan een tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Denemarken is een nieuwe toeristische hotspot. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Statistiekbureau daar. De eerste helft van dit jaar telden ze daar 26 miljoen overnachtingen. En dat waren er nog nooit zoveel. De helft van de boekingen kwamen van Denen zelf. Vanuit het buitenland zijn het vooral Duitsers die naar daar reizen. Niet zo heel verrassend, omdat dat buurlanden zijn. En Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich al geïnstalleerd op de camping. Het weer kan de pret daar voorlopig niet bederven.
8: Belgisch weer, onverwacht.
9: Regenjas, poncho, rubberlaarzen, alles is mee.
10: Alles is waterdicht, regenjas mee.
11: Hopen dat het waterdicht is.
10: Het is allemaal waterdicht.
11: Dus, we hebben wel geen laarzen mee.
12: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid, dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft hier regenjassen bij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
5: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
13: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
14: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
13: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza. Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
15: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga Gaat ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
18: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
19: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
18: Wie is dat? Ook een kinesist?
19: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Aha, aha, aha. Minerva.
22: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
23: Jazeker, we zijn er nog tot 6 uur met de volgende shift van de Radio Minerva Top 1000. Ik ben Peter Perceval en aan de andere kant van de ruit zit Agnes te wachten op jullie telefoontjes en jullie gokken. En dit zijn alvast 3 nummers die je niet meer zal horen op de Top 1000.
24: Verdwenen uit de Radio Minerva Top 1000.

Johnny Mathis. Het was zijn signature song, zoals dat heet. En het werd ook het thema van een film die Clint Eastwood ooit draaide met zichzelf in de hoofdrol, waarin hij een radio-dj speelt die wordt belaagd door een geobsedeerde fan. Ik hoop dat dat niet met jullie gebeurt, maar ik denk het niet. Hè. Zo fijn en geobsedeerd zijn jullie niet door mij. Wij zijn bezig met de top 1000. Op 430 vinden we ABBA met Knowing Me, Knowing You.

Benny King, Stand By Me. Dat is natuurlijk een geweldige kraker geweest in 1961. En nog een paar keer daarna ook door filmedities die dat nummer als themanummer hadden gekozen. We gaan een toertje doen in het Duits nu met een Zweedse zangeres. Dit is Siw Malmkvist met Liebeskummer loont zich niet uit 1964. Een enorme slagerhit.

90 jaar is ondertussen Siw Malmkvist en ze maakt nog altijd liedjes. Dat is deze man niet meer gegeven. Dit is nummer 427, Stuck on You van Elvis Presley.

Mama's en de Papa's, een onvergetelijke hit van hen natuurlijk uit 1966, kwam van 310, is nu gezakt naar 426. Als u nog wil bellen om een gokje te wagen naar wie de hoogste nieuwkomer zijn, niet wie de hoogste nieuwkomer zal zijn, maar wanneer we de hoogste nieuwkomer gaan draaien, dat kan nog altijd. Bellen naar Agnes op 03-219-1727. En u mag ook bellen als u een speciale herinnering hebt, bijvoorbeeld aan een van de platen die wij hier draaien. Misschien is dat wel aan wat er op nummer 425 te horen is. Dit is Del Shannon met Runaway.

Puppy love noemen ze in het Nederlands kalverliefde, maar als ik moet kiezen tussen een kalf en een puppy, dan weet ik toch wat ik kies. Ik zou beter een puppy love overleven dan een kalverliefde. Dus dit is nummer 423. Hier is Gloria Gaynor met I Will Survive.

Een nummer dat nog door ontelbare andere mensen werd opgenomen. De compositie van Francis Lee, het thema uit Love Story. Een onvergetelijke film natuurlijk uit de jaren 70. En als je eens op zoek bent naar een excuus omdat je te laat komt, dan kan je altijd inspiratie halen uit het volgende nummer van Wannes van de Velde. Hier is nummer 421 gestegen met ruim 300 plaatsen. En dat betekent dat het altijd populair blijft. Hier is De Brug van Willebroek.

Van Vaar het schoenste Antwerp dat van zijn leven op een plaat is gezeten. En yes, vind jij dat ook niet? Ze knikt van ja, ik ben ermee akkoord. En wel, we zijn er alle twee mee akkoord. De Brug van Willebroek, een monster van IJzer en Staal, maar een heel mooi nummer. Op 420 zijn we ondertussen aanbeland en ook dat zal u vast wel herkennen van een tv-reeks.

Ja, ik kreeg hier daarnet van het brein en het hart van deze top 1000 even een rectificatie. Bert Kempfert met zijn Swinging Safari is natuurlijk niet de tune van Kapitein Zeppels. Dat was een ander nummer van Bert Kempfert, maar het is mij vergeven, zei hij, want ze trekken allemaal op elkaar. Dit was dus Bert Kempfert op nummer 420, Swinging Safari. En nu een van de meer recentere nummers uit onze top 1000, een vaste klant op Radio Minerva ook, op 419, dit is Dana Winner.

Frankie Avalon staat op 418 met zijn hitje uit 1959, Venus. Het stond daar 5 weken in de Billboard Hot 100 in 1959. En in 1976 nam Frankie Avalon het nog eens op in disco-versie, die Venus. En dat was ook weer een dikke hit in dat jaar, want dat was natuurlijk allemaal jeugdsentiment ook voor de mensen. We zijn aan het einde van deze dag top 1000 gekomen. We hebben nog 1 nummertje voor jullie klaarstaan. U kan ook morgen, overmorgen en zondag natuurlijk nog luisteren naar onze top 1000. Ik hoop dat u dat massaal doet en zeker zondag ook komen naar ons eindevent in de namiddag in de tent van Radio Minerva hier op de Wandeldijk, waar u dan kan luisteren naar de grote revelatie van de nummer 1 die namiddag. We gaan eruit met nummer 417, een nummertje dat werd opgenomen in de Abbey Road Studios van de Beatles. Dit zijn The Seekers met I'll Never Find Another You. En ja, You Will Still Find Another Me aan de andere kant van deze top 1000, wanneer de gewone programma's weer beginnen en ik weer presenteer. Tot dan!

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Ons land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quentin gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp, maar Quentin ontkent dat.
7: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, Defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europees capaciteit in die structuur geïntegreerd.
6: Quentin heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over de brand in de Hoge Venen, vanavond om 9 uur. Ook daar op vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimo zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. En goed nieuws voor wie weer naar het meer van Butgenbach wil, dat laat het gemeentebestuur daar weten. Het meer is terug open, omdat er nu geen blusvliegtuigen meer zijn die daar water moeten scheppen. Roemenië heeft een drone beschoten die in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee rondhing. Dat meldt Defensie daar. Op dat gasplatform waren honderden mensen aan het werk. De drone was geladen met explosieven. Het is nog niet bevestigd van wie die drone was. En wielrennen dan met de Renewi Tour en Jasper Philipsen die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede. De Noor Søren Warenskjold werd derde. En in de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment uit bij Kairat Almaty in Kazachstan. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 0-3 in het voordeel van Anderlecht dus. En Paradise City gaat op zondag 5 september een gratis openluchtfeestje organiseren in Brussel als compensatie omdat het festival eind juni stilgelegd moest worden door het onweer. De getroffen festivalgangers die krijgen uiteraard voorrang voor dat event. Als er dan nog plaats is, dan gaat de organisatie ook nog tickets verkopen aan het brede publiek. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
8: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
3: Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Een nieuwe waarschuwing van het OCAT dat het dreigingsniveau in ons land analyseert. Want zij zien een nieuw fenomeen, nihilistisch extremisme. Dat is vooral online een probleem. En vooral kinderen en jongeren worden geviseerd. Criminoloog Christophe Buch geeft meer uitleg.
6: Baseert zich eigenlijk op nihilisme, op een soort haat tegenover de mens, de samenleving, een leegte, een verlies van alle normen en waarden. Het doel is eigenlijk geweld omwille van het geweld, om een machtspositie of een controle over andere personen te gaan krijgen.
5: In ons land staan er zo 6 extremisten op de radar van het OCAT. Roemenië heeft een drone beschoten die in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee rondhing. Dat meldt Defensie daar. Op dat gasplatform waren honderden mensen aan het werk. De drone was ook geladen met explosieven. Het is nog niet bevestigd van wie de drone was. Een angstaanjagende ontdekking onder een motorkap in het zuiden van Frankrijk. Een man ontdekte daar een boa constrictor van 1,5 meter lang. Dat is een wurgslang die normaal gezien leeft in Midden- en Zuid-Amerika. De brandweer moest het dier komen bevrijden. Het is nog niet duidelijk van wie het dier was. En wielrennen dan met de Renewi Tour en Jasper Philipsen die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede, de Noor Søren Warrenskjold werd derde. En het festival Paradise City gaat een gratis openluchtfeestje organiseren. Als compensatie omdat het festival eind juni stilgelegd moest worden door het onweer. Het event zal plaatsvinden op zaterdag 5 september en is bedoeld voor festivalgangers die tickets hadden voor Paradise City, maar daar niet of niet volledig van hebben kunnen genieten. Als er dan nog capaciteit over is, zullen er ook tickets beschikbaar komen voor het grote publiek. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23 graden.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is met geen woord gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie gevraagd had. Je hoort politiek journalist Rob van Erk.
3: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Ruc hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Want ze zeggen oké, het is goed dat we reactief zijn, dat we blussen als het brandt, maar het is veel beter voorkomen dan genezen.
2: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. Ja, en intussen heeft de brandweer daar vandaag een korhoen gered. Dat is een soort kip die in de Hoge Venen voorkomt. Die soort is sowieso al bedreigd en nu is dus ook zijn leefgebied zwaar aangetast. De brandweer heeft deze ene korhoen meteen gebombardeerd tot het symbool van de natuurbrand. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje dat op Afrikaans grondgebied ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu de identiteit. En in de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23 graden.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Donderdagavond, iets na 8.
1: Elk nummer troef.
0: Zo is dat, Jos.
1: Ja, Fons.
0: Ja, dit ben ik inderdaad. En bij ons is ook aanwezig...
2: Thomas.
0: De telefonist, klopt.
1: Nee, zomaar een Thomas. Telefonist, Thomas.
2: Zo is dat. Deze keer de van bij aanvang.
1: Eindelijk zijn we... We kunnen de show aanvangen met ons drieën, dat is tof, hè.
0: Op volle sterkte zijn wij aanwezig om u 2 uur te plezieren met muziek.
1: En hoe is het al begonnen, Fons? Jongens, ja, toch al direct een troefwaardige klassieker.
0: Smokey Robinson and the Miracles, hè. Dat, You Don't Have to Say You Love Me. Prachtig nummer, die hebben we nog niet gespeeld, de Smokey. Onterecht. Een van de eerste groepen trouwens, die tekende bij Motown, hè. Dat,
1: Kijk eens aan.
0: Voilà. Wij gaan voort. Jos, kunnen de mensen ons bereiken?
1: Absoluut. Ze kunnen mailen naar Thomas of Fons of Jos at radiominerva.be en bellen om de warme stem van telefonist Thomas te horen kan op 03-219-1727.
0: Voilà. En ondertussen heb de eerste luisteraars al gemaild.
1: Zeker wel. Lutgert uit Hemiksem, die haar zus is op bezoek, dus ze ging proberen te volgen, maar toch welkom, Lutgert.
0: En zus.
1: En zus.
0: Voor jullie spelen we het volgende nummertje. Eva Pilarova, de Tsjechische sensatie uit de jaren 60 met Can Buy Me Love.

Een cover van het nummer van de Beatles uit 1964 natuurlijk, Can't Buy Me Love. En die Beatles waren zelf uiteraard ook niet vies van een covertje op tijd en stond. Dit nummer dat ik nu ga spelen hebben ze bijvoorbeeld gecoverd, maar ik speel het origineel van de geweldige Buddy Holly, Words of Love.

0: super geweldige Buddy Holly natuurlijk, Words of Love, uit 1957.
1: Een van onze favoriete en misschien ook wel ondertussen meest gespeelde artiesten, denk ik.
0: Not the Strangers dan.
1: En Mel Tormé.
0: We hebben ondertussen nog bericht gekregen van luisteraars, Jos.
1: Ja, Jenny is aan het luisteren vanuit de tuin. Welkom Jenny. En ook Herman uit Mechelen heeft al een mailtje gestuurd dat hij blij is dat we er zijn. En hij vindt dat we fris klinken.
0: Ah, wij zijn ook blij dat Herman er is.
1: Gelukkig moet hem ons niet ruiken.
0: U dan toch vooral, Jos. Ik kan je toch maar in Studio 2 zitten, denk ik.
1: Muziek!
0: Muziek! Elle McCogan, ook een favoriet hier geworden.
1: Zeker wel.
0: Hè. Die deed op 16-jarige leeftijd auditie, maar die bandleider zei van, ja, goeie stem, maar een beetje te jong, komt binnen een jaar of vijf nog eens terug. Later heeft hem ingezien en ook erkend dat, dat een van de grootste fouten uit zijn leven was. Toch had ze zo'n professionele carrière. Kan ik begrijpen.
1: Weet Elle je wie ook veel fouten heeft gemaakt in zijn professionele carrière?
0: Is het een Duitser?
1: Het is Meteor.
0: Een Meteor, dat is gewoon een fout. Die heeft geen fouten gemaakt, dat is een fout.
1: Foute carrière.
0: Een foute carrière gekozen, inderdaad.
1: Elle McCogan.

0: Until we meet again, dat zal helaas niet meer gebeuren, want Al McCogan is al jammer genoeg al zeer lange tijd overleden.
1: Ondertussen, Fonsie, hebben we ook William en Flor uit Berendrecht. Die zijn al tandenpoetsend naar ons aan het luisteren.
0: Zeer flink, goed bezig, Flor.
1: Ze zijn ook fris.
0: Zeker, zo fris als onze stem.
1: Zeker.
0: Jos, ik ga nu al beginnen met een van de wekelijkse tradities.
1: Hola.
0: De keuze van Jantien.
1: Dat is vroeg.
0: Ja. Ze kozen deze week voor You Are My Sunshine. Standaard uit de jaren 30. Het is officieel nummer van de staat Louisiana. Dat is vreemd, want Louisiana is niet de Sunshine State.
1: Nee, dat is Californië.
0: Nee, dat is Florida.
1: Florida.
0: Louisiana is de... Welke state?
1: De state for rednecks.
0: De Pelican State.
1: Ah, ja.
0: Ja, maar het is wel hun staatsnummer. Ik ga het hier spelen, de versie van Johnny Cash, speciaal voor Jantien.
1: Wij kennen dat ook als, You Are My Beerschot. My Only Beerschot.
0: Muziek. 1, 2, 3.

0: nummer werd door Johnny Cash opgenomen op het einde van zijn leven en ook pas enkele maanden na zijn overlijden uitgebracht. You Are My Sunshine.
1: Beerschot.
0: Ja. Ondertussen hebben we nog de telefoon gehad, Jos.
1: Zeker wel. Herman heeft ook gebeld. Welkom Herman en Yvonne en de Swa zijn ook aan het luisteren. Welkom Yvonne en Swa.
0: Welkom allemaal. Jos, we hebben al eens twee Connie's gespeeld in het programma. Ja?
1: Twee Connie's, zo waar?
0: Twee Connie's,
1: of
0: ja.
1: Connie'en.
0: Connie'en, ja, ja, ik weet niet. Connie, welke?
1: Connie.
0: Welke?
1: Hè?
0: Weet je nog welke?
1: Smit.
0: Smit? Nee, die hebben we nog niet gespeeld.
1: Stevens.
0: Stevens en?
1: Connie...
0: Jos?
1: Francis.
0: Ja. Ah, Jan van Dam was al...
1: Ik was er.
0: Een beetje boos aan het kijken.
1: Ik was hier links aan het kijken op je scherm en ik zag daar Connie Smit staan.
0: Ja,
1: dat
0: is vals spelen natuurlijk. Vals spelen. Ja, maar in, die heten alle twee en hun echte voornaam is...
1: Conchetta.
0: Conchetta. Die van Connie Smit is niet Conchetta, maar Constance.
1: Dat is minder toch?
0: Dat is minder, ja... country and gospel zangeres. Ze heeft een geweldig nummer uitgebracht, 1964, Once a Day. Ze heeft er zelf ook een Franstalige versie van gemaakt. En die spelen we hier, pas souvent. Connie Smit.

0: Dat was Connie Smit in het Frans.
1: In het Frans?
0: Denk ik. Ik ben niet zeker, ik kon er niet veel van verstaan.
2: Arrangement.
0: Arrangement. Tous les jours.
2: Swap zijn Nederlands.
0: Iggy Pop heeft ook sowieso een Franstalig nummer uitgebracht dat deze Thomas al is gespeeld. Ja, ze kunnen maar proberen. Hè. Het siert hen dat ze toch proberen.
2: Voilà. Niet geschoten is altijd mis.
0: Zo is dat. Ondertussen is Danny van Tichelen ook uit de startblokken geschoten hier. Al knallend. Het is nog altijd dansen op de plage natuurlijk.
2: Zeker. Hè. Mensen kunnen altijd nog komen dansen tot 12 uur.
0: Tot 12 uur, zo is dat. U hoort het misschien op de achtergrond.
2: De bassen van de Danny.
0: Zeker. Ja, nummerke. Dan gaan wij maar muziek spelen. Hè?
2: Dat lijkt me een zeer goed idee. Voilà. In een muziekprogramma. Is dat misschien wel aangewezen?
0: Ja, goed gezien, Jos. Goed gezien. The Five Stars. Een doo-wopgroep uit Indianapolis. En niet te verwarren met de gelijknamige rhythm and blues groep uit Texas. En dat waren eigenlijk dezelfde mannen die uit Texas als The Five Masks, die ik enkele weken geleden heb gespeeld met Polly Molly. Maar deze komen dus uit Indianapolis. En hier is een debuutsingle uit 1957. Atom Bomb Baby.

0: 5 stars, Adambom Baby. Jos, ik heb vorige week Sugar Pie DeSanto gespeeld.
1: Zeker wel.
0: Ja, en ik heb toen ook gezegd wie haar ontdekt had, weet je dat nog?
1: Nee.
0: Nee, dat dacht ik al. Johnny Otis was
1: Ik luister
0: het.
1: Nooit goed naar u.
0: Ja, dat is duidelijk. Johnny Otis heeft haar ontdekt, maar heeft niet enkel Sugar Pie DeSanto ontdekt, maar onder andere ook Esther Phillips, Etta James, Big Mama Thornton, Jackie Wilson, Little Willie John en Hank Ballard. Dat zijn wel wat namen.
1: Buiten die laatste twee ook allemaal al gespeeld, denk ik.
0: Hank Ballard hebben volgens mij ook al
1: ook
0: gespeeld.
1: Ook al gespeeld? Ja, maar jongens toch.
0: Ik denk het wel, ja. Dus die man had wel duidelijk een oor voor talent. Is trouwens ook de vader van de bekende zanger-gitarist uit de jaren 70. Otis, nee, Shuggy Otis. Kent je die?
1: Nee. Nee, ik ken wel Otis Redding.
0: Ja, daar is me geen familie van.
1: Ah ja, en nee. Van Redding Otis?
0: Ook niet.
1: Okay.
0: Denk ik. Zeker.
1: Muziek!
0: Maar hij was ook inderdaad muzikant zelf, hè. En geweldige nummers gemaakt, zoals dit. Hum, ding, a-ling. Oh.

0: Die Johnny Otis, zijn echte naam was trouwens Ioannis Alexandris Veliotis en was niet verrassend van Griekse afkomst.
1: Je zou het zomaar zeggen dat je zijn
0: Johnny
1: naam was.
0: Otis, goeie artiestennaam.
1: Ondertussen hebben ook Gerda en Hendrik zich gemeld, Fonzie.
0: Aha.
1: En die in een caravan staat klaar om morgen naar het Donkmeer te vertrekken.
0: Ah, bekende Donkmeer.
1: Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Jij wel, dat is blijkbaar in Berlaren. En de inwoners van Berlaren, Fons, hoe worden die ook wel genoemd?
0: Berlaarders.
1: Puitenkloppers.
0: De puitenkloppers, ah ja.
1: Voilà.
0: Okay.
1: Je hoort het hier allemaal op elk nummer troef,
0: de
1: dames
0: mens,
1: en heren.
0: De mens leert wat bij. Hè. Ook Anne uit Brugge heeft zich aangemeld. Die was al zeer blij met Johnny Cash. Dus ik denk dat hij haar een troef al gekozen gaat zijn. Hè.
1: Hola.
0: Maar dat is vroeg natuurlijk, want dan hebben we Ed Kooijman en Herman van Haren nog niet gespeeld. En ja, die spelen eigenlijk met een nummer dat, dat ons ook wel bekend is, die gedachte erachter. Niet te zat en op tijd naar huis. Of hoe dat zij het zingen, ik zou willen weggaan.
2: Ik zou

0: We hebben het te danken aan Wannes van de Velde, dat we dit kunnen horen. Wat op zijn aanraden is Ed Kooijman begonnen met zingen.
1: Ah ja. En Tom uit Deurne-Zuid wist dit wel te pruimen.
0: Voilà. Welkom, Tom, uit het mondaine Deurne-Zuid.
1: Soms kent je Tjurven de Brul nog?
0: Zeker, dat is een speler van Club Brugge, ex-speler.
1: Geboren in Berlaren.
0: Aha. Bang, dat is thuishaven van grootse voetballers.
1: Zeker.
0: Duidelijk, duidelijk. Wie niet geboren of getogen is in Berlaar is...
1: Dat weet jij niet.
0: Buddy Greco, dat weet ik wel. Dat weet ik wel, Jos.
1: Zeker?
0: Zeker, 100%. Ik zoek het op. Zoek het op, Jos. En je zingt hier een nummer dat we vooral kennen in de versie van... De grote Tom Jones. Een van zijn ja, kenmerkende nummers. Het is een titelnummer van een gelijknamige film met Peter O'Toole, Peter Sellers, Romy Schneider en Ursula Andress. Dat is een sterke cast van McKinney meer.
1: Om u tegen te zeggen.
0: Het nummer is geschreven door Hal David en Burt Bacharach. En het is natuurlijk What's New, Pussycat.

0: Buddy Greco in stereo met What's New Pussycat.
1: Veel beter dan de versie van Tom Jones.
0: Ja, ieder zijn meug, ieder zijn meug.
1: Trouwens, je gaat helemaal gelijk. Buddy Greco is niet geboren in Berlaren, maar in Philadelphia. Maar dat wel een beetje het Berlaren van Amerika is, denk ik.
0: Dat is ook weer waar. Ondertussen hebben zich een aantal luisteraars nog aangemeld. Frits en Marijke en Brecht en Laurien uit Machelen aan de Leien zijn er ook bij.
1: Machelen aan de Leien?
0: Machelen aan de Leien.
1: Alweer een plek dat ik moet opzoeken.
0: Ja, ook daar is Buddy Greco niet geboren. Hè.
1: Nee.
0: En ook de volgende artiest is daar niet geboren. Speciaal voor de luisteraars in Machelen aan de Leien. Marino Marini met Pimpoyo.

0: Marino Marini en zijn kwartet Pimpollo.
1: Fantastisch nummer.
0: Goeie artiestennaam ook, hè? Marino Marini.
1: Zeer goed. Weet je wie dat er in Mechelen aan de Leie woonde, Fons?
0: Zeker. Naast Frits en Marijke en Laurien en Brecht.
1: Ja.
0: Roger Aveel, de gekende kunstschilder.
1: Ah, ik dacht dat je ging spreken over Frans de Mulder.
0: Ah, is dat de winnaar van de Vuelta in 1960?
1: Zeker wel.
0: Ja, ja.
1: En kampioen in België, ook datzelfde jaar.
0: Ah, ja, dat is prachtig.
1: Ja, en ook Roger Aveel natuurlijk. Maar die heeft nooit de Vuelta gewonnen.
0: Dat is haven van kampioenen.
1: Voilà.
0: Zo is dat. Jos, ik heb het gevoel dat jij de volgende artiest zeker kent. Albert West.
1: Die ken ik zeker,
0: voilà. Kent je ook zijn echte naam?
1: Is het West Albert?
0: Nee, het is Albertus Westerlaken.
1: Ah, ja.
0: Dan klinkt Albert West iets vlotter eigenlijk. Hè?
1: Dat is waar.
0: Ja. Die was al op 14-jarige leeftijd werd hem zanger van de Shuffles. En daar had hem in 1969 al direct zijn grootste hit mee. Shalala, I Need You. Dan een mooie carrière uitgebouwd. En in 1986 heeft hij een volledig album opgenomen samen met de geweldige Albert Hammond, die je al eens hebt gespeeld.
1: En die ik straks ook ga spelen.
0: Ah, prima. Een bruggetje. En die schreef het volgende nummer. Het staat ook op dat album. Het prachtige Give a Little Love. Dus Albert West met Albert Hammond.

0: Albert West met Albert Hammond achter de schermen.
1: Ah.
0: Give a little love. Albert West, ons helaas al een dikke 10, 11 jaar ontvallen. Wegens na een spijtig ongeluk met de fiets. Kan gebeuren.
1: Kan gebeuren.
0: Ja.
1: Het is iets anders dan een auto-accident natuurlijk.
0: Zeker, voilà, inderdaad.
1: En een mooie boodschap.
0: Ja, ja. Van de kok, van de kok. Kunnen we zeker gebruiken in deze moeilijke tijden.
1: Barre tijden.
0: Barre tijden, zo is dat. De grootste dansrage van de 20e eeuw.
1: Is het de Joepie?
0: Nee, dat is niet de Joepie. Moet volgens mij de Twist zijn.
1: Ah ja.
0: Zoveel twistnummers dat er zijn gemaakt, dat is niet bij te houden. Ongelooflijk. Zelfs Louis Prima heeft zijn eigen drang gewaagd. Hier met de Continental Twist.
2: You've seen the new look. And you've heard the new sound. Now the Continental Twist, baby, is in your town. Ha!

0: Een iets rustigere twist van Louis Prima.
1: Op het gemakske twisten.
0: Op het gemakske. De Louis Magda. De Louis Magda. Maar nu dat we toch die dansbenen wat hebben losgesmeten, ja, kunnen we wat voortgaan met een beetje rock'n'roll. Madman Taylor bijvoorbeeld. Die man heeft maar één single zelfs uitgebracht tijdens zijn carrière. Maar wat voor een single. En hij deed dat nog in het magische jaar
1: 1958.
0: Zo is dat. Hier is zijn akentje. Rumble Tumble.

0: verder niks te vinden over de goede man, maar...
1: Wayne.
0: Wayne Taylor, ja.
1: Meer hebben we niet gevonden.
0: Meer hebben we niet gevonden.
1: En een piano heeft hem.
0: Voilà. Een bekendje van het nummer was Rock'n'Roll Español. Klinkt ook zeer veelbelovend.
1: Voor de volgende week.
0: Voor de volgende keer misschien. We blijven in het magische jaar 1958 met Don en Dewey. Dat zijn Don Harris en Dewey Terry. Zelf weinig succes gehad als, in de muziekcarrière. Geen hits. Maar Don Harris heeft wel nadien als muzikant nog een prachtige carrière uitgebouwd. Samengewerkt met onder andere Johnny Otis. Hier is hem terug.
1: Hopla.
0: John Mayall, Captain Beefheart en Frank Zappa. Dus hij kon wel een beetje muziek spelen.
1: Adelbrieven.
0: Dit is weer een A-kantje. B-kantje is het even geweldige Justine. Maar hier is dus Bim Bam.

Don en Dewey Bim Bam. Sharon Lee Myers, jonge dame, bracht vanaf haar 16e singles uit. Eerst onder de naam Cheryl Lee, dan Jackie Dee, maar dat vond ze allemaal te veel trekken op Brenda Lee. En dan veranderde ze haar naam maar naar Jackie Shannon. En ze stelde die dan regelmatig voor als Jackie Dee Shannon. En de mensen verstonden dat niet goed en begonnen haar aan te spreken als Jackie de Shannon. En zo is ze dan voortgegaan door het leven in haar artiestencarrière. Ontdekt trouwens eigenlijk door Eddie Cochran. Niet door Johnny Otis. Die heeft daar opgemerkt, Eddie Cochran. En naar Californië gestuurd om daar de kunst, de kneepjes van het vak te leren. En ze werd een geweldige songschrijver. Hè. Die heeft prachtige hits op haar konto staan. Geschreven voor The Searchers, Share the Birds, Marianne Faithfull, noem maar op, noem maar op. Maar ook ja, een geweldige zangcarrière zelf. Hè. Dus dit nummer uit 1964, Should I Cry, Jackie DeShannon.

0: De tijd zit er weer al bijna op voor het eerste uur. Danny is hier stevig van wal aan het steken.
1: Vliegt
0: en
1: voorbij.
0: We hebben nog tijd voor één vocaal nummer.
1: Snel dan toch?
0: Daar kies ik de Partridge Family voor. In tegenstelling tot de Jasmonds, die ik vorige week speelde, is het geen echte zingende familie. Het is een fictieve familie van een tv-programma over dus een zingende familie. Liep van 1970 tot 1974. Brachten niet alleen albums uit, maar ook cartoonreeksen, bordspellen, boeken, stripboeken. Alles om een centje om te verdienen. Dit is hun debuutsingle en hun grootste hit. Wat mij betreft ook veruit hun beste nummers. En het werd geschreven door Tony Romeo. En die schreef onder andere ook Indian Lake. Dat we kennen, Jos, van...
1: Goh.
0: Ik heb ze al eens gespeeld. De Cowsills.
1: Maar wie jij nog niet gespeeld vond.
0: De Cowsills. En de Cowsills zijn dan weer wel een echte zingende familie.
1: Oh, jongens,
0: maar hier dus de Partridge Family.

0: I Think I Love You, beste collega's. Dat was mijn uurtje. Tijd om snel troef te kiezen.
1: Zeer snel, Thomas.
2: Ik heb al doorgekregen van Jenny dat ze Johnny Cash nummer 1 zetten. En ik heb zo soms... Doe een nummer u denken aan iets? Of doet het gewoon een gevoel bij gekend? Ik ga voor Ed Kooijman. Ik zou willen weggaan.
0: Aha.
1: Dat was ook de troef van William en Tom. En ik kies voor Bim Bam.
0: Don en Dewey.
1: Ja, dat heeft me zeer goed verrast.
0: Voilà. Dan ruimen wij er even plaats voor het nieuws. En dan hoort u ons dadelijk terug.
1: Ja, tot dan. Zometeen.
3: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
4: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva. Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Het parket onderzoekt dat. En intussen heeft de natuurorganisatie WWF al 60.000 euro ingezameld voor de Hoge Venen. Met dat geld willen ze de natuur daar herstellen als het gevaar helemaal geweken is. Je hoort Hans Moisson van het WWF.
6: Met het ingezamelde geld wordt grond aangekocht, gedegradeerde veengebieden, die we gaan herstellen. En hoe doen we dat? Dat kan gaan van as wegschrapen, de bodem opnieuw gaan vernatten, tot zaken aanplanten, zoals de kleine veenbes. En we herstellen er ook de habitat voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren.
5: Wanneer ze daarmee kunnen starten, hangt allemaal af van hoe de komende weken verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Die Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film, de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Het is echt gebeurd. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.

0: Welkom terug, liefste luisteraars. 9 uur, dat wil zeggen het tweede deel van elk nummertroef. Hoezé, jochij. En ondertussen heeft ook Lutgert uit Hemixem maar troef nog even doorgegeven voor het eerste uur. En zij koos zonder twijfel voor de grote Buddy Holly.
1: Terecht, terecht, terecht. Ik trap ten af, Fonzie, met onze vriend van de show, de Floremist. Mel Tormé. Pudding on the Ritz uit 1962. Weet je wat dat betekent, Pudding on the Ritz?
0: Ja, want ik heb dat al eens verteld toen ik het in de versie van Fred Astaire speelde. Dat is vernoemd naar het Ritz Hotel. En dat is eigenlijk een beetje de chique meneer uit hangen.
1: Of madame. U heel chique kleden.
0: Ja.
1: Goed zo. Dan weten de luisteraars dat nog eens. Opgefrist.
0: Opgefrist. Dan blijft dat hangen.
1: Wie er ook opgefrist is, Fonzie, is Bobby Vinton. En die heb ik meegenomen met het wondermooie Halfway to Paradise.

0: Bobby Vinton met Halfway to Paradise uit 1968, geschreven door het duo Carole King en Gary Coffin. Die hebben we natuurlijk al vaker vernoemd. De eerste versie werd door Tony Orlando opgenomen en Billy Fury was de eerste om er een hit mee te scoren. Maar Bobby Vinton maakte daar deze tragere en meer romantische versie van.
1: Zeer mooi. Wondermooi, zoals je zei.
0: Wondermooie stem. Fonzie.
1: Ja.
0: We hebben de Jan van Dam bingo.
1: Klopt.
0: Maar je waart een voorsprong aan het pakken. Je hebt zeer veel Jan van Dam bingo's afgestreept de afgelopen week.
1: Ik dacht, zeker, omdat daar mooie ontdekkingen in staan. Hè?
0: Absoluut, het is ook geen kritiek. Maar ik dacht, ik moet een inhaalbeweging doen. Dus vandaag, goh, Fons, je gaat het nog nooit zo'n inhaalbeweging hebben gezien. De eerste komt er al aan met Wayne Newton.
1: Mm-hmm.
0: Kent je Wayne Newton?
1: Niet persoonlijk.
0: Zeer grote zanger. Een van de populairste zangers aller tijden in Amerika. En zelfs de best verdienende entertainer in Las Vegas ooit. Populairder dan Elvis en Frank Sinatra tezamen.
1: Dat ja, wil wat zeggen.
0: Drie fantastische bijnamen. Mr. Las Vegas, The Midnight Idol en Mr. Entertainment.
1: Mr. Las Vegas Entertainment.
0: Kunnen we mee uitpakken. Fons, hoeveel keer hebben wij Volare al gespeeld?
1: Ik denk een keer of drie.
0: Vier. Domenico Modugno, Dean Martin, Bobby Rydell en Al Martino. Wel, ik denk nooit genoeg Volare. Hier is Wayne Newton.

0: Voilà, voor de vijfde keer in Elk Nummer Troef. En deze keer door Wayne Newton.
1: Dat klonk wel zeer jong precies, rondom dat zong.
0: Dat is helemaal in het begin van zijn carrière. Als jong manneke, ik denk dat hem 17 of 18 was toen hij dit nummer zong.
1: Mooi.
0: Fons, ik ga verder met de Jan van Damingo. Zo'n avond wordt het.
1: Aha.
0: Teddy Randazzo.
1: Mm-hmm.
0: Staat ook op de Jan van Damingo. Hebben we nog niet gespeeld.
1: Klopt.
0: Wat heb jij vorige week gespeeld, Fons?
1: Goh, wat heb ik niet gespeeld?
0: Het was The Cousins.
1: Met de Peppermint Twist.
0: Zeker wel. Teddy Randazzo, ik maak zelfs bruggetjes naar vorige week, heeft ook de Peppermint Twist gemaakt.

0: Een zeer goede versie, al vind ik zelf, van de Peppermint Twist. En ook dat is al de derde keer dat we die spelen, volgens mij. Ja. Elke keer in een verrassende versie.
1: En subiet haal ze Volare nog in met de Peppermint Twist.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet wat er zoveel versies zijn, maar Volare zijn echt wel heel veel versies.
1: Dat klopt.
0: Fons, het is even gedaan met de Jan van Damingo. Oh. Even, straks terug. We hebben gesproken over Albert Hammond, daar straks. Ja. Dus ik heb gezegd, ik ga die spelen. In een nummertje in het Spaans. Want Albert Hammond kwam uit...
1: Groot-Brittannië.
0: Nee. Ja, eigenlijk wel, maar niet helemaal.
1: Ah, Spanje.
0: Wel, maar niet helemaal.
1: Portugal.
0: Gibraltar.
1: Gibraltar. Ah ja, dus dat is in Spanje en Groot-Brittannië eigenlijk.
0: Voilà. En daarmee dat je ook een serieus mondje Spaans kon spreken. Dit nummer is ook alleen maar in Spanje uitgebracht. En het heet Espinita.

0: Albert Hammond in het Spaans met Espinita.
1: Zeer mooi.
0: Schoon, hè?
1: Ja, heel schoon.
0: Fons, ik zei, het is even gedaan met de Jan van Damingo.
1: Ja.
0: Maar dat was maar heel even.
1: Aha.
0: Terwijl Thomas het licht aandoet.
1: Ja. Thomas liever niet, kwijt. Thomas, zo zien we
0: Thomas doet het licht terug uit.
1: Ja, zo zien we liever,
0: dat is
1: in het donker.
0: In het donker. We gaan al direct terug verder met Tony Brent.
1: Ah.
0: Kent je die van ons?
1: Niet persoonlijk, nee.
0: Die komt ook uit de Jan van Damingo.
1: Mm-hmm.
0: En die heeft Chanson d'Amour opgenomen. Dat kennen we natuurlijk wel.
1: Van de, wacht, de Manhattan Transfer?
0: Zeker, maar dat is niet origineel. Mm-hmm. Het origineel is door Art and Dottie. Art and Dottie Tot, om volledig te zijn. Maar de Manhattan Transfer is wel uiteraard het bekendste nummer geworden. Of de bekendste versie geworden. En dat stond ook op 996 in de huidige Minerva Top 1000.
1: Veel te laag.
0: En ik heb er ook al eens gespeeld, maar door de Fontaine Sisters. En weet je wie het ook gecoverd heeft?
1: Is het Tony Brent?
0: Het is Wendy van Wanten.
1: Oh.
0: En die en Tony Brent is trouwens geboren in Bombay.
1: Niet in Gibraltar.
0: Of Mumbai.
1: Aha.
0: Dat is hetzelfde, hè?
1: Dat is niet hetzelfde, hè?
0: Dat is wel hetzelfde.
1: Ja, dat is een andere naam.
0: Een andere naam. Chanson d'amour.

0: Tony Brent. En net als bij Connie Smit zijn er wel wat vraagtekens te plaatsen bij de uitspraak van het Frans.
1: Chanson d'amour.
0: Maar kijk, ze deden maar hun beste.
1: Voilà.
0: Een mooie stem wel.
1: Zeker.
0: Fons, Wynonna Carr.
1: Ja.
0: Ook Jan van Damingo, maar die heb je al gespeeld.
1: Die heb ik al gespeeld.
0: Maar ik heb een parel gevonden van Ding Dong Daddy.
1: Nog een parel, want ik heb ook al een parel gespeeld.
0: Alleen maar parels, denk je dat hij gemaakt heeft. Ja. Als ik Troef zou moeten kiezen, zou het dit kunnen zijn, denk ik. Maar ja, het is natuurlijk elk nummer Troef, dus ik ben benieuwd wat jij vindt. Ding Dong Daddy.

0: Dong Daddy en Winona Carr.
1: Prachtig. Jammer genoeg heeft ze nooit het succes gekend dat ze eigenlijk verdiende.
0: Zeker. Miskind Jenny.
1: Ja.
0: Fonzie. Ja. You'll Never Walk Alone.
1: Mm-hmm.
0: Dat kennen we natuurlijk.
1: Jerry and the Pacemakers.
0: Zeker wel. En van waar kwamen die?
1: Die kwamen uit Liverpool.
0: Zeker wel. Dus welke voetbalploeg zou dat ook hebben overgenomen?
1: Liverpool.
0: Zeker wel. Maar dat is niet origineel. Het origineel komt uit de musical Carousel, 1945. En dat wordt eigenlijk gezongen door de nicht van het hoofdpersonage Julie. Omdat die haar man heeft zichzelf neergestoken met een mes. En eigenlijk zingt de nicht dat voor Julie om haar een beetje moed in te zingen. You'll Never Walk Alone.
1: Mooi.
0: En dat is inderdaad overgenomen door voetbalfans over heel de wereld. En vooral bij Liverpool bekend. Mm-hmm. Maar ik heb de versie meegenomen van Jimmy Durante. Dus dat is een beetje met een rasperige stem.
1: Van de Schnoss.

0: Jimmy Durante met You'll Never Walk Alone.
1: Prachtig, hè?
0: Verrassende versie, hè?
1: Ja.
0: Fons, het is feest.
1: Is het zo?
0: Want we hebben bezoek in de studio.
1: Ja, klopt, Jos.
0: Van wie, Fons?
1: Drie collega's van u, Jos.
0: Zeker wel. Het is Tine en Joke en Olivia.
1: Prachtig. Welkom, dames.
0: Die staan hier achter ons, maar die mogen niet spreken, hè, want we hebben gezegd, als de rode lamp brandt, mogen ze niet spreken.
1: Ja.
0: Maar die gaan wel live Bobbejaan Schoepen meepakken.
1: Oh, de met grote Bobbejaan.
0: De jodelende fluiter. Weet je wat er zo bijzonder was aan dat nummer, Fons?
1: Dat hij zong en jodelde en floot.
0: Dat is ook, maar hij heeft hem in nog nummers gedaan. Maar het is eigenlijk zijn eerste Nederlandstalige nummer.
1: Aha.
0: Dat is eigenlijk Jacques Kluger, zijn manager. Die zei, volgens mij, Bobbejaan, ga jij meer succes hebben als je in het Nederlands gaat zingen. Hij heeft dat gedaan en dat kwam ook nog eens tegelijkertijd met de opkomst van de jukebox.
1: En welke taal zong hem dan eerst?
0: In het Engels.
1: Aha.
0: Internationaal, dacht hij. Maar hij dacht, nee, ik ga voor de Vlaamse markt en de jukebox was er. En toen was er de jodelende fluiter.

Nee. Hij loopt opgewekt en vrolijk, zwaait en slustert met zijn stok. Maakt eens kennis met een geitje of een bok. Nee. En de kippen, pak, pak, of de vogels,

0: Oh.
1: Hij liep samen met die keffer rustig op een boerenpad. Maar ineens verscheen een hele grote kat.
0: Miauw.
1: En die kater, shh,

0: jodelen en fluiten tegelijk. De Mobiaan kon het allemaal, de jodelende fluiter.
1: En hij stond ook in de top 1000, hè?
0: Zeker.
1: Op 554.
0: Met dit nummer?
1: Met dit nummer.
0: Kijk eens aan. Ja. Fons, we moeten verder.
1: We moeten verder.
0: We hebben nog altijd bezoek.
1: Ja.
0: Ons bezoek blijft hier hangen.
1: Dat ook mag bezoek. Zeker. Ja, zeker.
0: Zibiet gaan die nog dansen, denk ik, op de bassen van de Danny.
1: Wij ook, hè.
0: Fons, we gaan verder met Doris Day.
1: Ah, lang geleden.
0: Die hebben we al vaker gespeeld, maar je kunt nooit genoeg Doris Day spelen. En hier zingt ze het mondermooie Por Favor.

0: Doris Day met Por Favor Fonzie.
1: Wondermooi.
0: Wondermooi, hè? We spelen te weinig Doris Day,
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Klopt.
0: En die, ik denk ook, een telefonist Thomas hangt weer al aan de lijn, maar dat, ik weet dat er ook wel een nummer is dat hij gaat kunnen appreciëren. Hè.
1: Dat is een stijl. Hè.
0: Dat is een, als er wat bossa nova-achtige in zit, dan...
1: En een zwoele vrouwenstem, dan is hem vertrokken.
0: Dan is, hij heeft niet veel nodig.
1: Nee.
0: Hij heeft niet veel nodig. Fons, we gaan van het, het zwoele bossa nova gaan we naar Italië.
1: Mm-hmm.
0: Met Lucky, Lucky, Lucky Me.
1: Ja.
0: Kent je dat?
1: Jazeker.
0: Dat is bekend geworden in een reclametje. Door Evelyn Knight was dat, 1950. Met, weet je wie dat er op de achtergrond zingt? Je hebt ze al eens gespeeld.
1: Ah, ik wou zeggen Bobby Hans Schoepen, maar... Nee.
0: nee, het zijn de Ray Charles singers.
1: Aha.
0: Die niks met Ray Charles te maken hebben.
1: Klopt, de andere Ray Charles.
0: De andere Ray Charles. En natuurlijk is dat een traditionele Napolitaanse tarantella. Lucky, lucky me. La, la, la.

0: Evelyn Knight en Lucky Lucky Lucky Me. En telefonist Thomas vroeg, waar ken ik dit van? Dus van een reclame inderdaad. Een aantal jaar geleden was dat op tv en daarom heeft dat terug een revival gekend.
1: En van de gekende versie van Annette Funicello. Hè?
0: Kan ook zeker.
1: De Mousketeer.
0: De Mousketeer. Fonzie, soms doen we al eens een keer iets anders. Hè?
1: Ja.
0: Soms doen we al eens een keer iets zot.
1: Iets modern.
0: Dan heb jij bijvoorbeeld geen broek aan. Maar ik bedoel, qua muziek doen we soms ook eens iets zot.
1: Ja.
0: En we gaan nu voor een 80s ballad.
1: Oula.
0: Ik denk soms is het tijd voor een 80s. Heb jij zin in een 80s ballad?

0: Een onvervalste 80s ballad. Kylie Minogue en Jason Donovan met Especially For You. En jij waren aan het meezingen, hè, Fons?
1: We waren hier allemaal aan het meezingen. Thomas nog het hardst. Zo hard dat we de beat van Danny niet meer konden horen zelfs.
0: Nee. En ook voor Tom uit Deurne-Zuid was het zijn troef, denk ik.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel.
0: Ik denk dat hij een grote fan is.
1: Ja, en ook William met Berendrecht vond het een geweldig nummer.
0: Ja, dat deed
1: die kennen het in een andere versie van zijn vader.
0: Een schunnige versie.
1: Ja.
0: Waar we Tom uit Deurne-Zuid ook blij mee gaan maken, is met het volgende.

0: The Strangers natuurlijk, met hun geheel eigen versie van een aantal kinderleekjes.
1: Ja, zoals ze dat op hun eigen manier konden. Hè.
0: Zeker. Frans, ja. We hebben net de Strangers gehad. Wat moet ik dan nog doen?
1: De Zweut van de Beuk.
0: Zeker wel. En deze week is dat Britta Borg. En ik heb
1: Ljuva... De familie van de tennisser?
0: Nee, dat is een Deen, denk ik, Björn Borg.
1: En een Deen?
0: Een Zweet. Telefonist Thomas, was Björn Borg een Zweet of een Deen?
2: Een Zweet, hè.
0: Voilà. Goeie interventie van telefonist Thomas.
1: Familie dus.
0: Zou zomaar kunnen. En ik heb Ljuva Sextital meegenomen.
1: Oei.
0: Ja, dus je denkt, oei, Jos, je gaat hier...
1: Schunnige liedjes.
0: Schunnige liedjes spelen, maar dat betekent eigenlijk gewoon de heerlijke jaren 60.
1: Zijn ze daar zeker van?
0: Daar ben ik, volgens ChatGPT, was dat de heerlijke jaren 60. Telefonist Thomas beaamt dat dat klopt. Die ging trouwens in 1959 voor Zweden naar het Eurovisie Songfestival, daar zijn we weer.
1: Ah, ik dacht nog Wimbledon.
0: Nee, en die werd de zevende met het nummer Augustine. En dat is het jaarfonds waarin de grote Bob Benny ook naar het Eurovisie Songfestival ging, met het nummer Houd toch van mij. En die werd daar...
1: Laatst.
0: Zeker wel. Maar hij stond wel op 872 in de Minerva Top 1000.
1: Toch een beetje revindicatie.
0: Ljuva Sextital.

0: Britta Borg en Ljuva Sextital.
1: Dat is niet slecht gezongen voor een tennisser. Dat,
0: Of de zus.
1: Of de zus.
0: De zus van de tennisser.
1: Just.
0: Fons, vorige week heb jij de Osmonds gespeeld.
1: Klopt.
0: En dat deed mij denken aan een nummer.
1: Aha. Ja, Love Me For A Reason.
0: Love Me For A Reason. En dat heb jij ook al gespeeld. Je hebt het origineel gespeeld door Johnny Bristol.
1: Ja.
0: Ik ken dat natuurlijk, want wij zijn jongens snaken. Vooral door Boyzone. Die scoorde in 1994 een gigantische monsterhit mee. En ik dacht altijd dat de versie van de Osmonds het origineel was. Maar jij hebt mij daarin terecht gewezen.
1: Voilà,
0: bijgeleerd. Maar wel, zeer mooi. Hier zijn ze met Love Me For A Reason.

0: Niet Boyzone uit 1994, maar de Osmonds met Love Me For A Reason.
1: Ja, en volgens mij, tenzij ik me vergis, niet in de top 1000 dit jaar. Ja. Of misschien
0: nog
1: heel,
0: niet, hè?
1: Heel
0: nog niet.
1: Nog niet.
0: Kom, misschien nog. Hè?
1: Kan.
0: Moet er ook zoveel mooie nummers komen,
1: ik heb het nog niet gehoord, alleszins in de top 1000.
0: Nee, dat is waar. Over de top 1000 gesproken, Fonsi. Wat moest ik daarover zeggen?
1: Dat wij zondag...
0: Zondag zijn wij er ook.
1: Ja. Dus wij presenteren na Danny van Tichelen van 10 tot 12. En dat is het laatste uur dat er hier in de studio gepresenteerd wordt. Want nadien is het live in de tent te volgen. Iedereen welkom daar. Hè?
0: Ja, zeker. En we moeten snel door, Fonsi. Anders kan ik niet nog een nummer spelen. Ja. En dat is Dinah Washington.

0: Diana Washington in het orkest van Quincy Jones op de achtergrond met They Didn't Believe Me. En dat was hem, jongens. We hebben niet veel tijd meer, dus snel troef kiezen maar, Thomas.
1: Ik heb veel telefoon gehad voor Bobby aan schoepen en dat werd dan nog vervangen door de Strangers. Maar ik ga zelf voor Doris Day gaan.
0: Dat wist ik, hè. Dat wist
2: ja,
0: ik.
2: Ja, ja.
0: Bossa Nova. Voorspeld. Nova, dat is
1: maar, Halfway to Paradise, maar dan van Billy Fury.
0: Ah ja, dat heb ik niet gespeeld.
1: Nee.
0: Fonsi?
2: Ja, Diana Washington kon de prijs hier bijna nog wegkapen op het einde. Maar ik ga toch voor Winona Carr.
0: Ding Dong Daddy.
2: Ding Dong Daddy verdient elke aandacht dat ze maar kan krijgen.
0: Had ik ook durven voorspellen.
2: Ja.
0: Ja. Voilà, dat was hem voor deze week. Zondag zijn wij er dus ook tussen 10 en 12 om een stukje van de top 1000 te presenteren. En anders volgende week donderdag terug met elk nummer troef.
2: Tot dan, beste luisteraars.
0: Tot volgende week, liefste luisteraars.
2: Dag.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
4: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Peenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Peenders wil dus weten hoe het zit. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand, het parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over die natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Politiek journalist Rob van Erk.
6: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Kruk hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Kamervoorzitter Peter de Rover heeft gezegd dat die discussies over het klimaat in september ook nog wel kunnen als het parlement helemaal terugkomt uit vakantie.
5: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Die Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Het onderwerp van die film, geloof het of niet, de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje dat op het Afrikaanse continent ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu dus de identiteit. En dan nog sport. In de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.

Heel goeie avond, beste luisteraars. Eerst en vooral dank ik mijn collega's voor hun aangename uitzending zojuist tussen 20 en 22 uur. Het tijd zijn en het nieuws van 22 uur zijn achter de rug. Wij mogen nu van start gaan met de muzikale waaier. Hartelijk welkom.

De artiesten die jullie vanavond horen, behoren stuk voor stuk tot de grote namen van hun tijd. Sommigen scoorden wereldhits, anderen brachten prachtige orkestmuziek of romantische liedjes die nog altijd worden gekoesterd. Tijdens het komende uurtje horen jullie liedjes van Dean Martin, The Four Aces, Claude François, Pat Boone, Ray Conniff, Johnny Mathis en nog veel meer uiteraard. We beginnen onze reis met een nummer dat onmogelijk stilzitten toelaat. De Limborock van Chubby Checker is een vrolijk feestnummer dat de Limbo-dans viert. De songtekst, zoals Hello, Can You Go, fungeert als een speelse aanwijzing om achterover te leunen en onder een horizontale paal door te gaan, maar dient tegelijkertijd als metafoor voor het omgaan met de leuke kanten en uitdagingen van het leven. Hier is Chubby Checker met de Limborock.

The Limburg and Chubby Checker. Misschien kennen jullie dit liedje Tous les enfants chantent avec moi, gezongen door Mireille Mathieu. En uiteraard I Wrote a Song Sing-Along van Bobby Goldsboro. En wat dachten jullie van deze versie? Cantaremos.

Het nummer Forget Him van Bobby Rydell is een liedje over liefdesverdriet, waarin de zanger een vrouw aanraadt om een man te verlaten die niet echt van haar houdt. Hij raadt haar aan om te stoppen met huilen, afscheid te nemen en terug te keren naar iemand die haar op de juiste manier waardeert en voor haar zorgt. Hier is Bobby Rydell met Forget Him.

uit 1963 van Gaddim en Bobby Rydell. Sommige vragen blijven immers eeuwig terugkomen. Wanneer zien we elkaar weer? Wanneer spreken we af? Wanneer begint dat mooie leven samen? Die eenvoudige vraag vormt de basis van een wereldberoemde klassieker. Het oorspronkelijke Italiaanse liedje verscheen in 1962 en werd geschreven door Tony Rennies en Alberto Testa. Sindsdien is het uitgegroeid tot een van de bekendste liefdesliedjes ter wereld en werd het door tientallen artiesten opgenomen. Met Quando, Quando, Quando luisteren we nu naar een uitvoering van Tony Evans.

Quando, Tony Evans. Il tape sur des bambous werd gezongen door Philippe Laville. Hier volgt nu de coverversie van Paul Severs. Hij was een arme vissersknaap.

Paul Severs dus. In zijn klassieker It's Not For Me To Say verwerkt Johnny Mathis de bitterzoete onzekerheid van een intieme, vluchtige liefdesrelatie. De zanger geeft toe dat hij de toekomst niet kan voorspellen of blijvende liefde kan garanderen, maar kiest ervoor om het huidige moment van samen zijn te koesteren in plaats van zich zorgen te maken over wat er nog komen gaat. Hier is Johnny Mathis met It's Not For Me To Say.

They say it's wonderful, Ray Caniff and the Singers of course. Onze volgende artiest is Helmut Zacharias. Liefde hoeft niet altijd in woorden te worden uitgedrukt. Een blik, een glimlach of een mooie melodie zegt soms veel meer dan een lange brief. Deze muziek nodigt uit om even weg te dromen, misschien naar een herinnering aan een dansavond of een bijzondere ontmoeting die nog altijd een glimlach oproept. Hier is dus Helmut Zacharias met Je vous adore.

Van een liefdevolle instrumentale melodie gaan we naar een liedje dat de schoonheid van een vrouw bezingt. Al eeuwenlang is Venus de Romeinse godin van de liefde en haar naam werd het symbool voor romantiek en bewondering. Het liedje Venus van Frankie Avalon is een romantisch verzoek aan de Romeinse godin van de liefde. De tekst vertelt het verhaal van een eenzame jongeman die de godin vraagt om hem het perfecte meisje te sturen om van te houden, compleet met geïdealiseerde kenmerken zoals zonlicht in haar haar en heldere sterren in haar ogen. Wie verliefd is, hoopt vaak dat het lot een handje helpt. In dit liedje klinkt die wens heel duidelijk door. Veel luisterplezier met Frankie Avalon en Venus.

Frankie Avalon met Venus. In 1993 zong Dana Wiener het nummer De Oude Man en de Zee, een Nederlandstalige coverversie van het volgende nummer uit 1981. Der Alte Mann und das Meer, hier is Nicole.

en Jim Reeves. Het nummer Mr. Blue, gezongen door Pat Boone, gaat over liefdesverdriet en het behouden van je trots, ondanks een ontrouwe geliefde. Het centrale thema van het nummer is Painting.

Mr. Blue en Pat Boone. Les Comédiens, gezongen door Charles Aznavour, is een poëtisch eerbetoon aan rondtrekkende artiesten en de podiumkunsten. Het liedje vertelt het verhaal van een rondreizend theatergezelschap dat in een dorp aankomt, het plein omtovert tot een openluchtpodium om de mensen te vermaken en vervolgens in de nacht weer vertrekt naar andere oorden. Hier is Caravelli met Les Comédiens.

Comédien Caravelli. Na de reizende artiesten ontmoeten we nu een andere reiziger, een zwerver, die onderweg is naar nieuwe horizonten. Niet iedereen reist uit vrije keuze, maar onderweg ontdekt men vaak nieuwe dromen en nieuwe ontmoetingen. Het volgende nummer behandelt thema's als eenzaamheid en de zware persoonlijke prijs van roem. De tekst gaat over een man die veel heeft gereisd en groot succes heeft geboekt, maar zich toch een buitenstaander voelt die nooit ergens echt tot rust kan komen. Jullie kennen het liedje Drie zomers lang, gezongen door Connie van den Bos. Hier is Claude François met Le Vagabond. Oh.

Le vagabond Claude François. Het nummer A Woman in Love van The Four Aces gaat over de kracht van ware liefde. De tekst beschrijft hoe de ogen van een vrouw haar ware gevoelens verraden, zelfs als ze die probeert te verbergen. Het nummer bezingt de totale toewijding die gepaard gaat met diep verliefd zijn. The Four Aces met A Woman in Love.

Your eyes are the eyes of a woman in love, the Four Aces. Waar liefde bestaat, bestaat ook het risico op verdriet. Niet elke droom komt uit en niet elk liefdesverhaal kent een gelukkig einde. Het nummer Born to Lose in een coverversie van Dean Martin gaat over liefdesverdriet. Het nummer drukt diep verdriet uit. De zanger voelt zich voorbestemd voor teleurstelling nadat hij zijn geliefde heeft verloren. Hij gelooft dat hij een geboren mislukking is en dat hem alleen nog eenzaamheid te wachten staat. Countryzanger Ted Duffin schreef Born to Lose en nam het voor het eerst op in 1942. In de loop der jaren hebben veel beroemde zangers het nummer gecoverd. Hier is dus Dean Martin met Born to Lose.

Born to Lose en Dean Martin. Ziezo, beste luisteraars, het wordt stilaan tijd om deel 1 van onze muzikale waaier af te ronden. Zometeen horen jullie het tijd zijn van 23 uur, gevolgd door het nieuws. Na het tijd zijn en het nieuws ben ik er graag opnieuw voor deel 2 van de muzikale waaier. Heel graag, tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het WK hockey in eigen land hebben onze vrouwen, de Red Panthers, zijn dat met 2-1 gewonnen van Ierland. Het was wel nagelbijten, want de twee Belgische doelpunten vielen pas helemaal op het einde. De Red Panthers stoten dus door naar de volgende ronde. We hebben nog nooit zo vaak een makelaar ingeschakeld om onze woning te verkopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van ImmoWeb. Bijna 8 op de 10 verkopers doen dat. Vorig jaar was dat nog maar 6 op de 10. Het komt vooral omdat de administratieve last de laatste jaren veel groter is geworden, zegt Kirsten Nijberg van ImmoWeb.
3: Er komt veel meer bij kijken. Er zijn verschillende documenten, attesten en dergelijke nodig. Dus het wordt soms wel wat complexer voor vele mensen en kiezen dan toch voor die expertise. En ook vaak de bezichtigingen die bij een woning eigenlijk gepaard gaan, lijkt voor veel particulieren om dat zelf te organiseren en op te volgen toch wel heel complex.
2: Een makelaar krijgt gemiddeld zo'n 3% commissie op de verkoop. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. En eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Dus een goede uitgangspositie voor Paars-Wit. De terugwedstrijden zijn allebei volgende week. En in de voorrondes van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Ook die terugmatch is over een week. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.

En opnieuw een heel goede avond, beste luisteraars. Het tijd zijn en het nieuws van 23 uur zijn zojuist achter de rug. Van harte welkom voor deel 2 van de muzikale waaier. Fijn dat jullie opnieuw met ons meereizen langs de mooiste melodieën van vroeger. Tijdens dit uurtje laten we ons meevoeren door liedjes over liefde, vriendschap, dromen en herinneringen. Het zijn nummers die generaties hebben geraakt en die vandaag nog altijd een glimlach op het gezicht kunnen toveren. Tijdens dit uurtje draaien we liedjes van Dame Verbalin, Roy Orbison, Michel Delpech, Matt Monroe, Jerry Vale, Paul Moria, Engelbert Humperdinck en nog veel meer uiteraard.

En we beginnen met een man die als geen ander warmte en romantiek wist uit te stralen. Barry Como. Ik wens jullie allemaal veel luistergenot. Yeah.

Love, put a song in my heart is een romantisch nummer over de vreugde van het vinden van ware liefde. In de tekst wordt de liefde van een partner vergeleken met het luisteren naar prachtige muziek. Dit is uiteraard een uitdrukking, net als een aanstekelijk deuntje, zorgt een nieuwe liefdesrelatie ervoor dat iemand zich gelukkig, opgewekt en vol leven voelt. Perry Como dus, Love Put a Song in My Heart. Hier is nu Teresa Brewer, Music, Music, Music.

Music, music, music en Teresa Brewer. De hit van Bobby V uit 1961 gaat over een jongen met een gebroken hart. Hij geeft advies aan de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. Hij geeft toe dat hij fout zat en belooft dat hij haar terug zou nemen. Hij wil gewoon dat ze gelukkig is. Hij vraagt de nieuwe vriend om goed voor haar te zorgen. Take good care of my baby, Bobby V.

Bobby V en Take Good Care of My Baby. En voor onze volgende gouden herinnering heb ik gekozen voor een instrumentaal nummertje van Les Reed.

De toekomst die blijft geheim, wat moet zijn, zal zijn, que sera, sera, Jo Leemans. There Goes My Everything van Engelbert Humperdinck is een hartverscheurend nummer over het plotselinge pijnlijke einde van een huwelijk of relatie. De zanger ziet hoe zijn geliefde in stilte haar spullen inpakt en vertrekt en beseft dat het verlies van haar ook het verlies betekent van zijn enige bezit, zijn dromen en zijn reden om te leven. There Goes My Everything, Engelbert Humperdinck.

Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything. Ginny Come Lately is een nummer dat in 1962 werd uitgebracht door de Amerikaanse zanger Brian Hyland. De zanger verklaart zijn diepe liefde aan een nieuwe vrouw in zijn leven, Ginny, en benadrukt dat zij een droom is die werkelijkheid is geworden en dat hij verliefd op haar is geworden. De titel is een woordspeling op de informele Engelse uitdrukking Johnny Come Lately, die doorgaans verwijst naar een nieuwe persoon of iemand die te laat komt. De componist heeft de uitdrukking aangepast tot een tedere liefdesverklaring. Brian Hyland met Johnny Come Lately.

Brian Hyland, Ginny Come Lately. Alweer tijd voor een instrumentaal nummertje. Hier is nu Paul Moria, There's a Kind of Hush.

In het Frans werd het gezongen door Claude François, Qu'est-ce que tu deviens? En in het Engels, There's a kind of hush, Paul Mauriat. Magic is the Moonlight is een romantisch nummer over hoe je op een prachtige nacht in de ban raakt van een geliefde. De tekst beschrijft het betoverende paradijselijke effect van het maanlicht en de tedere kussen van een geliefde. Het nummer werd oorspronkelijk in 1929-1930 gecomponeerd door de beroemde Mexicaanse componist Maria Grever onder de Spaanse titel Te Quiero de Christe. We kennen ook de titel Muñequita Linda en uiteraard ook Magic is the Moonlight. Ladies and gentlemen, Cherry Vale.

0: Magic is the Moonlight, Jerry Vale. O Valentino is een nummer uit 1960 dat een speelse Duitsstalige bewerking is van Connie Francis' Amerikaanse hit Valentino, ook uit 1960. Het nummer draait om een romantische verliefdheid op een onweerstaanbare, knappe man genaamd Valentino. Het laat horen hoe de zangeres op speelse wijze klaagt dat ze zijn charme niet kan weerstaan, waarbij de naam Valentino wordt gebruikt als beeld voor een charmante, hartveroverende geliefde. O Valentino, hier is Caterina Valente.
1: O

Valentino, Caterina Valente. Het volgende liedje bezingt de schoonheid van het leven wanneer liefde alles mooier maakt. Soms lijkt de wereld plots veel kleurrijker wanneer twee mensen elkaar gevonden hebben. C'est magnifique, hier is Luis Mariano.

C'est magnifique, Luis Mariano. Gonna Build a Mountain is een nummer geschreven door Leslie Bricusse en Anthony Newley voor hun musical Stop the World, I Want to Get Off. Het nummer werd oorspronkelijk uitgevoerd door Anthony Newley en werd een standaardnummer dat door artiesten zoals Sammy Davis Jr. en Matt Monro gecoverd werd. Hier is dus Matt Monro met Gonna Build a Mountain.

0: happiness. Make the whole world sing.
1: Gonna build a mountain and Matt Monro. Het nummer Trade Winds, geschreven door Cliff Rand en Charles Tobias, is een nostalgisch nummer over een kortstondige paradijselijke liefdesrelatie. De passaatwinden staan zowel symbool voor de exotische, tropische omgeving waar de geliefden elkaar ontmoeten, als voor het vluchtige karakter van hun verbintenis, terwijl de zanger zich afvraagt of de beloften die ze elkaar hebben gedaan nu zullen worden gebroken, nu zijn geliefde is weggevaren. Trade Winds, hier is Billy Vaughan.

Trade Winds en Billy Vaughan. Van die verre reis keren we terug naar de liefde, ditmaal met een Franse klassieker. Het nummer Pour un flirt van Michel Delpech, uitgebracht in 1971, is een luchtige en romantische ode aan het najagen van een geliefde. De tekst drukt een onmiskenbare toewijding uit, waarbij de zanger op speelse wijze opschept dat hij elk romantisch gebaar zou maken of gekke dingen zou doen, alleen maar voor de kans om te flirten, een kus te delen of intieme momenten door te brengen met de persoon van zijn verlangens. Hier is Michel Delpech met Pour un flirt.

Pour un flirt, Michel Delpech. Blue Bayou staat symbool voor een mentale en fysieke ontsnapping. Een plek van troost, liefde en verbondenheid, ver weg van de huidige worstelingen. Blue Bayou fungeert als metafoor voor een vredig, idyllisch toevluchtsoord. De zanger stelt zich een plek voor waar de zon ondergaat, de maan schijnt en het leven weer compleet aanvoelt. Hier is Roy Orbison met Blue Bayou.

Guayabissan Blue Bayou. Hoop is iets wat mensen altijd met elkaar verbindt. Ook in moeilijke tijden kan muziek troost bieden en herinneringen levend houden. Hier is Dame Verlin met een medley.

We'll meet again, don't know when, don't know where, but I'm sure we'll meet again some sunny day. Thank you so much, Dame Verwaleen. Beste luisteraars, daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze muzikale reis. We hebben vanavond genoten van tijdloze melodieën, warme stemmen en liedjes die de tand destijds moeiteloos hebben doorstaan. Hopelijk brachten ze mooie herinneringen terug of lieten ze u even wegdromen naar vroeger. Hartelijk dank dat u erbij was. Ik wens u nog een heel fijne nacht toe en ook gezellige muzikale momenten dankzij Radio Minerva, waar u ook luistert. Graag tot een volgende keer, zelfde uur, zelfde tijd en zelfde zender, uw vertrouwde Radio Minerva. De groetjes van Fabrice en dus heel graag tot dan. Dag.

0: is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het WK hockey stoten onze Belgische vrouwen, de Red Panthers, zijn dat door naar de volgende ronde. Ze versloegen Ierland met 2-1 na een echte thriller, want de twee Belgische doelpunten vielen pas helemaal op het einde. Je hoort speelster Charlotte Anglebert.
3: Ik denk dat het wel een zware wedstrijd was, want Ierland scoort nu weer vroeg in de wedstrijd. Op een counter, als ik me niet vergis. Dus wij wisten ook dat ze zo gingen spelen. En het is ook moeilijk als Ierland de eerste goal scoort om terug te komen. Maar we zijn wel rustig gebleven, vond ik. En uiteindelijk komen die twee goals in de laatste kwart.
2: De Fransman Julien Alaphilippe stopt met wielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 35 en rijdt sinds vorig jaar voor het Zwitserse Tudor. Hij werd twee keer wereldkampioen op de weg en won ook Milaan-San Remo en 6 ritten in de Tour. Alaphilippe reed deze zomer nog de Ronde van Frankrijk, maar dat was dus zijn laatste koers. En in de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt daar viel pas in de 94ste minuut. Eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Een goede uitgangspositie dus voor Paars-Wit. De terugwedstrijden zijn allebei volgende week. En in de voorrondes van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Ook die terugmatch is over een week. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.